0: deelnemers door de warmte tijdens de laatste editie van vorige maand. Een 22-jarige man overleed 2 dagen nadat hij onwel was geworden. Na het evenement werden er vraagtekens gezet bij de keuze om eind mei een marathon te houden. De kans op warm weer is dan groter, wat het risico op een levensgevaarlijke hitteberoerte vergroot. De fietsfabriek van Cannondale in Almelo gaat eind volgend jaar dicht. Dat heeft eigenaar Pondbike bekendgemaakt. De voorgenomen sluiting raakt 120 medewerkers. De fabriek in Almelo maakt uitsluitend fietsen van het merk Cannondale. En volgens Pondbike past de locatie daardoor niet in de nieuwe strategie van het bedrijf. De fietsenproducent wil de productie van verschillende fietsmerken juist samenbrengen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar ruim 600 mensen gewond na een ongeluk met een e-step. Dat was een toename van een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen. Het is een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig en daarna droger met ook wat zon. En het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Vanuit de beeld is dit
2: Roulette FM.
1: Met nu
2: Nachtmix.

0: Of kiest voor Roulette FM.
1: Radio voor je eigen regio. 24 uur per dag.
0: Roulette FM. Roulette FM.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: 3 uur Etje Verschuren met het NOS-journaal. In een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West is een grote brand uitgebroken na een explosie. Daarbij zijn volgens de veiligheidsregio meerdere gewonden gevallen. De explosie vond plaats in een bijgebouw onder de flat. Een deel van het gebouw aan de Osdorperban is ingestort. Bij de brand komt veel rook vrij. Het flatgebouw wordt ontruimd en vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. Bewoners worden opgevangen, de oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastic, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Dat blijkt uit een kamerbrief van minister Van Veldhoven van Klimaat, minister Hermans van Volksgezondheid en staatssecretaris Bertram van Milieu. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod en denkt dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar 666 mensen gewond bij een ongeluk met een e-step. Dat was een toename van een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. De Amerikaanse popster Ariana Grande heeft bezwaar gemaakt tegen het gebruik van haar muziek bij een video over het strenge migratiebeleid van de regering Trump. In die video, die door het Witte Huis is geplaatst op TikTok, zijn federale agenten te zien die mensen arresteren en boeien, terwijl het nummer Bye van Ariana Grande klinkt. Breng mijn muziek alsjeblieft nooit in verband met deze barbaarse, onmenselijke en gruwelijke onzin, reageerde de artiest. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen en het wordt een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig en daarna droger met ook wat zon. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit Roulette FM. Met nu Nachtmix.

0: Roulette FM.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een explosie en een grote brand in een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West zijn meerdere gewonden gevallen, meldt de veiligheidsregio. Hoe zij eraan toe zijn is niet bekendgemaakt. De explosie vond plaats in een bijgebouw van de flat aan de Osdorperban. Het bijgebouw stortte deels in. De brand die ontstond sloeg over naar het flatgebouw. Daarbij komt veel rook vrij. De bewoners zijn ergens anders ondergebracht. Vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. De gemeente Utrecht wil in gesprek met de organisator van de marathon over wanneer in het jaar het hardloopevenement in de stad plaatsvindt, meldt RTV Utrecht. Directe aanleiding is het onwel worden van deelnemers door de warmte tijdens de laatste editie van vorige maand. Een 22-jarige man overleed 2 dagen nadat hij onwel was geworden. Na het evenement werden er vraagtekens gezet bij de keuze om eind mei een marathon te houden. De kans op warm weer is dan groter, wat het risico op een levensgevaarlijke hitteberoerte vergroot. De Amerikaanse popster Ariana Grande heeft bezwaar gemaakt tegen het gebruik van haar muziek bij een video over het strenge migratiebeleid van de regering Trump. In die video, die door het Witte Huis is geplaatst op TikTok, zijn federale agenten te zien die mensen arresteren en boeien, terwijl het nummer Bye van Ariana Grande klinkt. Breng mijn muziek alsjeblieft nooit in verband met deze barbaarse, onmenselijke en gruwelijke onzin, reageerde de artiest. En rond deze tijd is de aftrap van de 2e wedstrijd op het WK voetbal. Zuid-Korea neemt het daarin op tegen Tsjechië. Bij Zuid-Korea staat Feyenoorder Wang in de basis. Bij Tsjechië staat PSV'er Kovar op doel. In dezelfde pool won Mexico gisteravond met 2-0 van Zuid-Afrika. In die wedstrijd vielen 3 rode kaarten, 2 aan de kant van Zuid-Afrika en 1 voor Mexico. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen. Het is een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit Roulette FM. Met nu Nachtmix.

0: FM.
1: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. Bij een explosie en een grote brand in een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West zijn minstens 7 mensen gewond geraakt, meldt de gemeente. Hoe de slachtoffers eraan toe zijn is niet bekendgemaakt. De explosie gebeurde rond middernacht in een bijgebouw van de flat aan de Osdorperban. Het bijgebouw, waar een sportschool is gevestigd, stortte deels in. De brand die ontstond sloeg over naar het flatgebouw. Daarbij komt veel rook vrij. De bewoners zijn ergens anders ondergebracht. Vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder toestemming door de straat van Hormuz probeerde te varen, melden staatsmedia. Volgens een militaire bron gaf het schip uiteindelijk gehoor aan de waarschuwingen van de revolutionaire garde. In steden langs de kust zouden explosies zijn gehoord die te maken hadden met militaire activiteiten op zee. Het Amerikaanse leger zegt dat het 2 Iraanse drones heeft neergehaald. En volgens een bron van persbureau Reuters lijkt het erop dat Iran de schepen in de straat van Hormuz wilde aanvallen. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Dat blijkt uit een kamerbrief van ministers van Veldhoven en Hermans en staatssecretaris Bertram. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod en denkt dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar meer dan 600 mensen gewond bij een ongeluk met een e-step. Dat was een toename van een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen en het is een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit
2: Roulette FM.
0: Met nu
2: Nachtmix.

0: luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
5: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. Bij een explosie en een grote brand in een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West zijn minstens 7 gewonden gevallen, meldt de gemeente. Eén van hen is zwaar gewond geraakt. De explosie gebeurde rond middernacht in een bijgebouw van de flat aan de Osdorperban. Het bijgebouw waar een sportschool in zit stortte deels in. De brand die ontstond sloeg over naar het flatgebouw, maar is inmiddels geblust. 400 bewoners zijn geëvacueerd. Vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. De oorzaak van de explosie in Amsterdam is nog niet bekend. Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder Iraanse toestemming door de straat van Hormuz probeerde te varen, melden Iraanse staatsmedia. Volgens een militaire bron gaf het schip uiteindelijk gehoor aan waarschuwingen van de revolutionaire garde. Er zouden in steden langs de kust explosies zijn gehoord die te maken hadden met militaire activiteiten op zee. Het Amerikaanse leger zegt dat het 2 Iraanse drones heeft neergehaald. Volgens een bron van persbureau Reuters lijkt het erop dat Iran schepen in de straat van Hormuz wilde aanvallen. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor kleipzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Minister Van Veldhoven van Klimaat, minister Hermans van Volksgezondheid en staatssecretaris Bertram van Milieu zien te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod. Ze denken dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar meer dan 650 mensen gewond bij een ongeluk met een e-step. Een toename met een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. Het weer, veel bewolking en af en toe regen. Later vanuit het westen tijdelijk droger en soms wat zon. Maar vanmiddag opnieuw bewolkt en soms regen. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Vanuit de beeld is dit
0: Roulette FM.
6: Straks opstaan en gaan. Nu tot 7 uur nachtmix.
7: Roulette FM.
8: Everybody get up.

0: niet in de buurt. Roulette FM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij een explosie en een grote brand in een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West zijn minstens 7 gewonden gevallen. Eén van hen is zwaargewond geraakt. De ontploffing gebeurde rond middernacht in een bijgebouw van de flat. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastic zoals sigarettenfilters. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank of zeep. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod. En in navolging van Praag, Parijs en Madrid stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. De e-steps veroorzaken veel overlast en gevaarlijke situaties. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg. Het weer, veel bewolking en af en toe regen en het wordt 16 tot 19 graden.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Altijd in de buurt. Roulette FM.
7: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. Bij een explosie en een grote brand in een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West zijn minstens 7 gewonden gevallen, meldt de gemeente. Eén van hen is zwaar gewond geraakt. De explosie gebeurde rond middernacht in een bijgebouw van de flat aan de Osdorperban. Het bijgebouw waar een sportschool in zit stortte deels in. De brand die ontstond sloeg over naar het flatgebouw, maar is inmiddels geblust. 400 bewoners zijn geëvacueerd. Vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. De oorzaak van de explosie in Amsterdam is nog niet bekend. Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder Iraanse toestemming door de straat van Hormuz probeerde te varen, melden Iraanse staatsmedia. Volgens een militaire bron gaf het schip uiteindelijk gehoor aan waarschuwingen van de revolutionaire garde. Er zouden in steden langs de kust explosies zijn gehoord die te maken hadden met militaire activiteiten op zee. Het Amerikaanse leger zegt dat het 2 Iraanse drones heeft neergehaald. Volgens een bron van persbureau Reuters lijkt het erop dat Iran schepen in de straat van Hormuz wilde aanvallen. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor kleipzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Minister Van Veldhoven van Klimaat, minister Hermans van Volksgezondheid en staatssecretaris Bertram van Milieu zien te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod. Ze denken dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar meer dan 650 mensen gewond bij een ongeluk met een e-step. Een toename met een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. Het weer, veel bewolking en af en toe regen. Later vanuit het westen tijdelijk droger en soms wat zon. Maar vanmiddag opnieuw bewolkt en soms regen. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Vanuit de beeld is dit
10: Roulette FM.
11: Straks, krachtvoer. Nu tot 9 uur opstaan en gaan.

0: Agenda.
1: Een bezoek aan de botanische tuinen van de Universiteit Utrecht geeft je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws. Zo ontdek je in het jaarthema uitvliegers en aanwaaiers hoe planten op reis gaan van de ene plek naar de andere. Je leert meer over het verschil tussen stad en platteland. De botanische tuinen aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht zijn dagelijks open tussen 10 en half 5. De toegangsprijs is 10 euro voor kinderen tot 18 jaar, 4,50 euro. Ontdek de tuinen van Kasteel De Haar, zoals tuinarchitect Hendrik Kopijn ze bedoelde. Tijdens de rondleiding door de ogen van Kopijn wandelde je langs romantische vijvers, slingerende paadjes en Franse stijltuinen, terwijl een enthousiaste gids een inkijkje geeft in Kopijns visie en vakmanschap. Een inspirerende tour voor liefhebbers van natuur, historie en architectuur. Je kunt elke woensdag en vrijdag om 1 uur en 3 uur meedoen. De rondleiding kost 5 euro naast het reguliere ticket van 12,50 euro voor de kasteeltuinen. Kasteel De Haar is te vinden aan de Kasteellaan 1 in Haarzuilens. Het internationale festival Tweetakt biedt een breed scala aan theater, dans, beeldende kunst en nog veel meer. Tweetakt richt zich op kinderen, jongvolwassenen en volwassenen die willen meemaken hoe aansprekend en vervullend de Stad Schouwburg, Podium Hoge Woerd en het filiaal zijn bijzondere voorstellingen te zien. Informatie over de voorstellingen op tweetakt.nl.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij een explosie en grote brand in een sportschool bij een flatgebouw in Amsterdam-Osdorp zijn zeker 7 mensen gewond geraakt, van wie er 1 zwaar gewond is. De brand sloeg over naar een flat en 400 mensen zijn geëvacueerd. De gemeente Utrecht wil bekijken of de marathon in de stad op een ander moment kan worden gehouden en gaat met de organisator in gesprek. Vorige maand raakten mensen bij het hardloopevenement onwel door de hitte en overleed daardoor een man van 22. De Amerikaanse popster Ariana Grande eist dat het Witte Huis een video verwijdert waarbij haar muziek is gebruikt. Haar nummer Bye is onder een anti-immigratievideo gezet waarop federale agenten mensen arresteren en boeien. Het weer, veel bewolking en buien, soms ook zon bij 16 tot 19 graden.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
8: Zet je product of bedrijf in de spotlights. Kies voor radioreclame. Kijk snel op roulettefm.nl/adverteren en informeer naar de mogelijkheden. roulettefm.nl/adverteren.
9: Altijd in de buurt. Roulette FM.
10: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een explosie en grote brand bij een flatgebouw in Amsterdam-Osdorp zijn zeker 7 mensen gewond geraakt, van wie 1 ernstig. De explosie was in een bijgebouw van de flat waar een sportschool in zit. Het gebouw stortte deels in. De oorzaak is nog onbekend, zegt verslaggever Vincent van Rijn.
11: De veiligheidsregio hebben natuurlijk gevraagd, maar die willen daar nog niets over zeggen. Er wordt natuurlijk nog onderzoek gedaan. Maar we zien wel dat er met van alles rekening gehouden wordt. En we zien bijvoorbeeld ook dat de explosieve opruimingsdienst van Defensie hier aanwezig is voor onderzoek. Maar goed, de oorzaak is nog onduidelijk.
10: Zo'n 400 mensen zijn geëvacueerd. Maar 1 op de 3 vrouwen boven de 50 met borstkanker krijgt een speciale gentest waarmee wordt gekeken of chemotherapie nodig is, terwijl veel meer vrouwen ervoor in aanmerking komen. Blijkt uit onderzoek. Met een gentest wordt voorspeld hoe groot de kans is dat borstkanker na een operatie terugkeert. Op basis daarvan wordt gekeken of een ingrijpende chemobehandeling met veel bijwerkingen zinvol is. De gemeente Terneuzen zegt er alles aan te doen om de betrokkenen bij het dodelijke ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen te ondersteunen. Gistermiddag reed een auto in op een groep schoolkinderen. De auto was in een bocht van de weg geraakt en op het fietspad terechtgekomen. Verslaggever Hendrik Willem Hofs is op de plek van het ongeluk, waar bloemen zijn gelegd.
12: Verder gaat het verkeer gewoon door. We hebben zelfs al mensen gezien die in de bocht aan het inhalen waren. Er wordt hier af en toe nog steeds hard gereden.
10: 3 kinderen en een volwassene kwamen om het leven. Een man van 19 uit Hulst is aangehouden. President Trump wil een derde van de Amerikaanse NAVO-vliegtuigen en oorlogsschepen terugtrekken uit Europa om ze elders in te zetten, meldt de New York Times op basis van ingewijden en militaire documenten. De plannen zouden begin deze maand met de Europese bondgenoten zijn gedeeld. Zo zou het aantal F-15's en F-16's in Europa van 150 naar 100 moeten worden teruggebracht. Als de Amerikaanse plannen doorgaan, kan de NAVO minder goed lange afstandsaanvallen uitvoeren vanuit Europa. Het weer, veel bewolking en af en toe regen, ook wat zon bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A28 Groningen richting Zwolle, 7 kilometer file tussen Afrit Nieuw-Leuzen en Zwolle-Noord. Door een kapotte auto is de rechte rijstrook dicht. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
14: Vanuit de Bilt is dit
15: Roulette FM.
14: Straks, krachtvoer. Nu tot 9 uur opstaan en gaan.

0: Lette FM Agenda.
1: Architectuurcentrum Aorta houdt zaterdag de dag van de architectuur in Utrecht. Maak kennis met de nieuwste gebouwen, plekken en gebiedsontwikkeling in de stad en luister naar de verhalen van de ontwerpers zelf. Er zijn rondleidingen bij Villa Staatsen op Nieuw-Rotsoord, de Tuin van Kroesen, de Groene Stadsoasis Dek, het Maxima Park en een fietstoer Ontdek Solidair Utrecht door studenten van de universiteit. De dag wordt afgesloten met de Utrechtse architectuurquiz in Tivoli-Vredenburg en het straatfest bij Raum op het Berlijnplein in Leidse Rijn Centrum. Informatie op aorta.nu. In het boekje Vertrokken Vrienden haalt Joep van het Hek dierbare herinneringen op aan vier vrienden die niet meer leven. Zonder hen had zijn leven er totaal anders uitgezien. Joep van het Hek komt er zaterdag om 1 uur over vertellen in de Bilthovense boekhandel. Later die middag komt Jeroen Kleine vertellen over zijn bundel Vlinders in mijn hoofd en ook liedjes ten gehore brengen die een rol spelen in de bundel. Jeroen Kleine is zaterdag om 3 uur te gast in de Bilthovense boekhandel aan de Vinkelaan 2 in Bilthoven. Het is tijd voor de derde mijmerwerkplaats van het Weeshuis van de Kunst in Bilthoven. Wegdromen, luisteren, creëren en samen tekenen. Deze keer is de live muziek van de band Herk en de zingende gitarist Whirl. Ze brengen je in ontspannen, mijmerende sferen. Tekenspullen zijn aanwezig. Je bent zaterdag om 7:30 welkom in De Kloe aan de Molenkamp 44 in de Bilt. De toegang is gratis.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij een explosie en grote brand in een sportschool bij een flatgebouw in Amsterdam-Osdorp zijn zeker 7 mensen gewond geraakt, van wie 1 zwaar gewond. De brand sloeg over naar de flat en 400 mensen zijn geëvacueerd. Duizenden rapporten over de versterking van woningen van bewoners in het aardbevingsgebied in Groningen bevatten mogelijk fouten. Bronnen melden aan RTV Noord en het programma Pointer dat er ook woningen onterecht veilig zijn verklaard. Maar 1 op de 3 vrouwen boven de 50 met borstkanker krijgt een speciale gentest, waarmee wordt gekeken of chemotherapie nodig is, terwijl veel meer vrouwen ervoor in aanmerking komen, blijkt uit onderzoek. Vrouwen krijgen daardoor soms onnodig chemo. Het weer, veel bewolking en buien, soms ook zon, bij 16 tot 19 graden.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Kijk op omroepzout.nl.

Alleen hier hoor je alles. Alles, alles, alles, alles. Alleen hier hoor je alles. Uit je eigen regio. Roulette FM.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
8: Als ik een afgedankte mobiel, elektrisch speelgoed of losse batterijen of zo ga inleveren, dan zet ik een baret op, hou ik een stokbrood onder mijn arm en dan zeg ik tegen iedereen die ik tegenkom: bonjour, ik ga iets magnifieks doen.
9: Apart?
8: Ja, maar dat moet ook apart, hè? Elektrische apparaten, losse batterijen en accu's moet je altijd apart inleveren. Dat is veilig en levert waardevolle metalen op. Kijk voor inleverpunten op doemaarapart.nl.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
10: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Van de vrouwen boven de 50 met borstkanker krijgt maar een derde een speciale gentest waarmee wordt onderzocht of chemotherapie nodig is. Terwijl veel meer vrouwen voor zo'n test in aanmerking komen, blijkt uit onderzoek. Dat zo weinig vrouwen de gentest krijgen, kan volgens de onderzoekers betekenen dat vrouwen onnodig chemotherapie met vaak zware bijwerkingen krijgen. In Amsterdam-Nieuw-West wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers onder het puin. Rond middernacht was er een explosie in een bijgebouw van een flat waar een sportschool zit die 24 uur per dag open is. Er is een zoekactie gestart. Er wordt nu een kraan ingezet om het gebouw te doorzoeken, zegt de veiligheidsregio.
11: We gaan het langzaam afbreken. Omdat het pand ook instabiel is, kunnen we niet naar binnen. Dus we gaan eigenlijk vanaf buiten naar binnen werken. En op zoek naar eventueel mogelijke slachtoffers onder het puin.
10: Zo'n 400 mensen zijn geëvacueerd. Duizenden rapporten over de versterking van woningen van bewoners in het aardbevingsgebied in Groningen bevatten mogelijk fouten. Bronnen melden aan RTV Noord en het programma Pointer dat er ook woningen onterecht veilig zijn verklaard. Deze journalist van de RTV Noord zegt om welke fouten het gaat.
12: Dan kan het bijvoorbeeld gaan over een schoorsteen die mist in een rapport, of dat een bewoner er juist wel eentje in het rapport heeft, maar niet op het dak heeft staan. Maar het kan ook zijn dat een berekening van veiligheidsmarges niet klopt of niet volledig is. En er zijn zelfs verhalen van Groningers die plots het rapport van een hele andere woning ontvingen.
10: Later deze maand verschijnt een onderzoek van het adviescollege Veiligheid Groningen. President Trump wil een derde van de Amerikaanse NAVO-vliegtuigen en oorlogsschepen terugtrekken uit Europa om ze elders in de wereld in te zetten. De New York Times meldt dat begin deze maand met de Europese bondgenoten is gedeeld. Als de Amerikaanse plannen doorgaan, kan de NAVO minder goed lange afstandsaanvallen uitvoeren vanuit Europa. Het weer bewolkt en er trekken buien over, soms ook wat zon en het wordt een graad of 18. Dit was het NOS-journaal.
13: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
14: Vanuit de Bilt is dit
15: Roulette FM.
14: Straks die ethisch lunch. Nu tot 12 uur krachtvoer.

0: Letten FM Agenda.
1: Een bezoek aan de botanische tuinen van de Universiteit Utrecht geeft je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws. Zo ontdek je in het jaarthema Uitvliegers en Aanwaaiers hoe planten op reis gaan van de ene plek naar de andere. Je leert meer over het verschil tussen stad en platteland. De botanische tuinen aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht zijn dagelijks open tussen 10 en half 5. De toegangsprijs is 10 euro, voor kinderen tot 18 jaar 4,50 euro. Ontdek de tuinen van Kasteel De Haar, zoals tuinarchitect Hendrik Kopijn ze bedoelde. Tijdens de rondleiding door de ogen van Kopijn wandelde je langs romantische vijvers, slingerende paadjes en Franse stijltuinen, terwijl een enthousiaste gids een inkijkje geeft in Kopijns visie en vakmanschap. Een inspirerende tour voor liefhebbers van natuur, historie en architectuur. Je kunt elke woensdag en vrijdag om 1 uur en 3 uur meedoen. De rondleiding kost 5 euro naast het reguliere ticket van 12,50 euro voor de kasteeltuinen. Kasteel De Haar is te vinden aan de Kasteellaan 1 in Haarzuilens. Het internationale festival Tweetakt biedt een breed scala aan theater, dans, beeldende kunst en nog veel meer. Tweetakt richt zich op kinderen, jongvolwassenen en volwassenen die willen meemaken hoe aansprekend en vervullend jeugdkunst kan zijn. Theater Kikker is het festivalhart in de binnenstad van Utrecht en de ontmoetingsplek voor theatermakers en festivalbezoekers. Ook bij de Stad Schouwburg, Podium Hoge Woerd en het Filiaal zijn bijzondere voorstellingen te zien. Informatie over de voorstellingen op tweetakt.nl.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: Colette FM Regio Nieuws.
1: De tijdelijke opvanglocatie in sportcomplex Mariënhoeve mag open, maar er moet wel voldaan worden aan strikte voorwaarden. Een motie van die strekking is woensdagavond unaniem door de gemeenteraad van Wijk bij Duurstede aangenomen. De motie geeft aan dat het sportcomplex tot uiterlijk 31 augustus voor noodopvang gebruikt mag worden. Er moet een plan opgesteld worden waarin staat hoe de veiligheid van omwonenden, sporters, asielzoekers en vrijwilligers wordt gewaarborgd. En de gebruikers van de sportfaciliteiten worden betrokken bij de uitvoering en krijgen een vast aanspreekpunt bij de gemeente en het COA. De gemeenteraad wil op deze manier garant kunnen staan voor een menswaardige, veilige en goed georganiseerde opvang. Terwijl ook aan zorgen van inwoners van Wijk bij Duurstede wordt gedacht. De provincie Utrecht voert vanaf maandag 3 weken lang werkzaamheden uit aan de N234 tussen Bilthoven en Soest. De weg is in beide richtingen afgesloten, verkeer wordt omgeleid. Er wordt nieuw asfalt, nieuwe markering en bermverharding aangebracht om de weg in een goede en veilige conditie te houden. Doorgaand verkeer wordt in beide richtingen omgeleid via de N221 en 415 A27 en de N234. De omleidingsroutes worden met gele borden aangegeven. Om de verkeershinder voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken, worden de werkzaamheden in 3 fases uitgevoerd, waarbij steeds een deel van de N234 is afgesloten. In de eerste week is de weg vanaf de kruising met de Dolderseweg tot en met de kruising met de Embrassementsweg afgesloten. Voor het streekvervoer vervallen dan de bushaltes Prins Hendriksoord en Ernst Zillemhoeve. Jongeren in Maren krijgen een eigen beschutte ontmoetingsplek in de openbare ruimte. De jongerenontmoetingsplek is vergelijkbaar met de voorzieningen die eerder in Driebergen en Amerongen zijn aangelegd. Volgens de gemeente bestaat onder jongeren in Maren al langere tijd behoefte aan een eigen plek om samen te komen. Die wens kwam onder meer naar voren tijdens gesprekken die de gemeente organiseerde. De nieuwe ontmoetingsplek in Maren wordt een eenvoudige voorziening waar jongeren droog en beschut kunnen samenkomen. Anders dan bij eerdere versies komen er in Maren geen extra voorzieningen zoals wifi of oplaadpunten.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Duitse grens richting Utrecht staat 6 kilometer file tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijshoort. De vertraging is bijna 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de Amsterdamse sportschool waar vannacht een explosie was, wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers. Eerder is al gezocht met een drone en speurhonden. Nu is er een kraan om het gebouw in Amsterdam-Nieuw-West stukje bij beetje te slopen. Bij de explosie raakten zeker 7 mensen gewond. Volgens de eigenaar van de sportschool was de explosie onder de vloer waar leidingen lopen. De afgezette Zuid-Koreaanse president Yoon is veroordeeld tot nog eens 30 jaar cel. Volgens een rechtbank in Seoul is hij schuldig aan provocaties door drones boven de Noord-Koreaanse hoofdstad te laten vliegen. Oud-president Yoon gaf daar opdracht toe om de spanningen tussen de twee landen op te voeren. Volgens de rechtbank heeft hij zo samen met de minister van Defensie geprobeerd om bij Noord-Korea militaire reacties uit te lokken om vervolgens de staat van beleg te kunnen uitroepen. Yoon kreeg eerder al levenslang voor zijn poging tot een staatsgreep. Van de vrouwen boven de 50 met borstkanker krijgt maar een derde een speciale gentest waarmee wordt onderzocht of chemotherapie nodig is. Terwijl veel meer vrouwen voor zo'n test in aanmerking komen, blijkt uit onderzoek. Dat zo weinig vrouwen die gentest krijgen, kan volgens de onderzoekers betekenen dat vrouwen onnodig chemotherapie met vaak zware bijwerkingen krijgen. In Zeeland hangt vandaag bij basisscholen en middelbare scholen de vlag half stok uit respect en medeleven met de slachtoffers en nabestaanden van het zware verkeersongeluk gisteren. Daarbij kwamen 3 leerlingen en een docent van een basisschool in Aksel om het leven. Op de school komen medewerkers, ouders en kinderen bij elkaar. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onduidelijk. Een man van 19 zit vast. De politie wil niet zeggen of hij de bestuurder van de auto is. Het weer bewolkt en er trekken buien over. Soms ook wat zon. Het wordt een graad of 18. Morgen van alles wat met zon en buien bij 16 tot 20 graden. Zondag is het vaker droog. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Vanuit de beeld is dit
0: Roulette FM.
10: Straks die 80's lunch. Nu tot 12 uur krachtvoer.

0: ZFM Agenda.
1: Architectuurcentrum Aorta houdt zaterdag de dag van de architectuur in Utrecht. Maak kennis met de nieuwste gebouwen, plekken en gebiedsontwikkelingen in de stad en luister naar de verhalen van de ontwerpers zelf. Er zijn rondleidingen bij Villa Staatse op Nieuw-Rotsoort, de Tuin van Kroesen, de Groene Stadsoasis Dek, het Maxima Park en een fietstoer Ontdek Solidair Utrecht door studenten van de universiteit.

0: Vlinders in mijn hoofd en ook liedjes ten gehore brengen die een rol spelen in de bundel. Jeroen Kleine is zaterdag om 3 uur te gast in de Bilthovense boekhandel aan de Vinkelaan 2 in Bilthoven. Het is tijd voor de derde mijmerwerkplaats van het Weeshuis van de Kunst in Bilthoven. Wegdromen, luisteren, creëren en samen tekenen. Deze keer is de live muziek van de band Herk en de zingende gitarist Whirl. Ze brengen je in ontspannen, mijmerende sferen. Tekenspullen zijn aanwezig. Je bent zaterdag om 19:30 welkom in De Kloe aan de Molenkamp 44 in de Bilt. De toegang is gratis.
1: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: Roulette FM, regio nieuws.
1: Horecaondernemers in de gemeente Utrechtse Heuvelrug mogen tijdens de wedstrijden van het WK voetbal hun zaak langer open houden. Dat heeft burgemeester Naafs bekendgemaakt. Voorwaarde is wel dat ondernemers vooraf bij de gemeente melden dat zij later dichtgaan. Horecaondernemers hoeven voor de verruimde openingstijden geen ontheffing aan te vragen. Een melding bij de gemeente volstaat. De regels voor terrassen blijven tijdens het WK wel ongewijzigd. Dat betekent dat voor terrassen dezelfde sluitingstijden blijven gelden als normaal. Eerder maakte Wijk bij Duurstede bekend de openingstijden onder voorwaarden te verruimen. Ondernemers moeten daar wel een ontheffing aanvragen en hun gewijzigde openingstijden delen met de buurt. Het waterschap renoveert vanaf volgende week het gemaal Odijk aan de parallelweg naast de Werkhovenseweg N229. Om ervoor te zorgen dat fietsers tijdens de bouwperiode niet hoeven om te rijden, wordt de busbaan ingericht als tijdelijk fietspad. Een belangrijk onderdeel van het project is de renovatie van de vijzel. Die wordt gedemonteerd, opgeknapt en aangepast. De vijzelbladen krijgen een nieuw ontwerp, zodat vissen het gemaal veiliger kunnen passeren. De werkzaamheden hebben gevolgen voor de bereikbaarheid van de parallelweg en de fietsstraat langs de Werkhovenseweg. Tijdens hijswerkzaamheden wordt de weg afgesloten voor verkeer en geldt er een omleidingsroute. Fietsers maken dan gebruik van een tijdelijke fietsverbinding over de busbaan. De politie is op zoek naar 4 jonge mannen die ervan worden verdacht een 20-jarige man ernstig te hebben mishandeld op Utrecht Centraal tijdens de Koningsnacht. De verdachten zijn vastgelegd op camerabeelden. Het slachtoffer liep rond 1 uur 's nachts vanaf perron 1 via de trap richting de tunnel onder de sporen toen hij werd tegengehouden door 4 jonge mannen. Volgens de politie pakte de verdachte het petje van het slachtoffer af. Daarop pakte de man een pet van een van de verdachten af. Vervolgens werd hij vastgehouden, geslagen en geschopt. Ook toen hij op de grond lag zou hij meerdere keren zijn mishandeld. Uiteindelijk wist het slachtoffer te ontkomen. De politie heeft signalementen en beelden van de 4 verdachten verspreid en roept mensen op zich te melden als zij weten wie de mannen zijn.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
9: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De parlementaire enquêtecommissie over corona verhoort vanochtend Dick Schoof. Hij was tijdens corona de hoogste ambtenaar op het ministerie van Justitie en Veiligheid en had een belangrijke rol achter de schermen. Het ministerie van Justitie ging vooral over de coronamaatregelen en de handhaving. Vanmiddag wordt oud-premier Mark Rutte verhoord door de enquêtecommissie. In de Amsterdamse sportschool, waar vannacht een explosie was, wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers. Met een grote kraan wordt het gebouw in Amsterdam-Nieuw-West stukje bij beetje gesloopt. Bij de explosie raakten zeker 7 mensen gewond. De oorzaak van de ontploffing is nog niet bekend. De politie houdt alle opties nog open. De veiligheidsregio roept getuigen op zich te melden en beelden te delen. De ongeveer 400 bewoners van de flat naast de sportschool kunnen vanochtend en waarschijnlijk ook vanmiddag nog niet terug naar huis. In de Hongaarse hoofdstad Budapest zijn 8 mensen omgekomen bij 2 verkeersongelukken achter elkaar. Eerst kreeg een vrachtwagen een botsing en vloog in brand. De chauffeur kwam om het leven. In de file die daarop volgde reed vervolgens een personenbusje op een andere vrachtwagen. Daarbij kwamen 7 inzittenden van het busje om en 2 anderen raakten gewond. De Hongaarse premier Magyar heeft zijn medeleven betuigd met alle slachtoffers en nabestaanden. De afgezette Zuid-Koreaanse president Yoon is veroordeeld tot nog eens 30 jaar cel. Volgens een rechtbank in Seoul is hij schuldig aan provocaties door drones boven de Noord-Koreaanse hoofdstad te laten vliegen. Oud-president Yoon gaf daar opdracht toe, volgens de rechtbank, om bij Noord-Korea militaire reacties uit te lokken om vervolgens de staat van beleg te kunnen uitroepen. Yoon kreeg eerder al levenslang voor zijn poging tot een staatsgreep. Het weer bewolkt en er trekken buien over. Soms ook wat zon en het wordt een graad of 18. Morgen vaker zon, maar ook buien en het wordt dan 16 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Vanuit de Bilt is dit
12: Roulette FM.
11: Straks die 80's lunch. Nu tot 12 uur krachtvoer.

0: ZFM Agenda.
1: Een bezoek aan de botanische tuinen van de Universiteit Utrecht geeft je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws. Zo ontdek je in het jaarthema Uitvliegers en Aanwaaiers hoe planten op reis gaan van de ene plek naar de andere. Je leert meer over het verschil tussen stad en platteland. De botanische tuinen aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht zijn dagelijks open tussen 10 en half 5. De toegangsprijs is 10 euro voor kinderen tot 18 jaar, 4,50 euro. Ontdek de tuinen van Kasteel De Haar, zoals tuinarchitect Hendrik Kopijn ze bedoelde. Tijdens de rondleiding door de ogen van Kopijn wandel je langs romantische vijvers, slingerende paadjes en Franse stijltuinen, terwijl een enthousiaste gids een inkijkje geeft in Kopijns visie en vakmanschap. Een inspirerende tour voor liefhebbers van natuur, historie en architectuur. Je kunt elke woensdag en vrijdag om 1 uur en 3 uur meedoen. De rondleiding kost 5 euro naast het reguliere ticket van 12,50 euro voor de kasteeltuinen. Kasteel De Haar is te vinden aan de Kasteellaan 1 in Haarzuilens. Het internationale festival Tweetakt biedt een breed scala aan theater, dans, beeldende kunst en nog veel meer. Tweetakt richt zich op kinderen, jongvolwassenen en volwassenen die willen meemaken hoe aansprekend en vervullend

0: Twente FM, regio nieuws.
1: De tijdelijke opvanglocatie in sportcomplex Mariënhoeven mag open, maar er moet wel voldaan worden aan strikte voorwaarden. Een motie van die strekking is woensdagavond unaniem door de gemeenteraad van Wijk bij Duurstede aangenomen. De motie geeft aan dat het sportcomplex tot uiterlijk 31 augustus voor noodopvang gebruikt mag worden. Er moet een plan opgesteld worden waarin staat hoe de veiligheid van omwonenden, sporters, asielzoekers en vrijwilligers wordt gewaarborgd. En de gebruikers van de sportfaciliteiten worden betrokken bij de uitvoering en krijgen een vast aanspreekpunt bij de gemeente en het COA. De gemeenteraad wil op deze manier garant kunnen staan voor een menswaardige, veilige en goed georganiseerde opvang. Terwijl ook aan zorgen van de inwoners van Wijk bij Duurstede wordt gedacht. De provincie Utrecht voert vanaf maandag 3 weken lang werkzaamheden uit aan de N234 tussen Bilthoven en Soest. De weg is in beide richtingen afgesloten, verkeer wordt omgeleid. Er wordt nieuw asfalt, nieuwe markering en bermverharding aangebracht om de weg in een goede en veilige conditie te houden. Doorgaand verkeer wordt in beide richtingen omgeleid via de N221, N415, A27 en de N234. De omleidingsroutes worden met gele borden aangegeven. Om de verkeershinder voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken, worden de werkzaamheden in 3 fases uitgevoerd, waarbij steeds een deel van de N234 is afgesloten. In de eerste week is de weg vanaf de kruising met de Dolderseweg tot en met de kruising met de Embrassementsweg afgesloten. Voor het streekvervoer vervallen dan de bushaltes Prins Hendriksoord en Ernst Zillemhoeven. Jongeren in Maren krijgen een eigen beschutte ontmoetingsplek in de openbare ruimte. De jongerenontmoetingsplek is vergelijkbaar met de voorzieningen die eerder in Driebergen en Amerongen zijn aangelegd. Volgens de gemeente bestaat onder jongeren in Maren al langere tijd behoefte aan een eigen plek om samen te komen. Die wens kwam onder meer naar voren tijdens gesprekken die de gemeente organiseerde. De nieuwe ontmoetingsplek in Maren wordt een eenvoudige voorziening waar jongeren droog en beschut kunnen samenkomen. Anders dan bij eerdere versies komen er in Maren geen extra voorzieningen zoals wifi of oplaadpunten.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
8: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice kun je hem altijd in de buurt inleveren, dankzij de ruim 50 inleverlocaties. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
9: Altijd in de buurt. Roulette FM.
10: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De volwassene die bij het verkeersongeluk in Zeeland is omgekomen is de directeur van de basisschool. Dat heeft de gemeente Terneuzen bekendgemaakt. De drie leerlingen die bij het ongeluk omkwamen zaten in groep 8. In Zeeland hangt vandaag bij alle scholen de vlag halfstok uit medeleven met de slachtoffers en nabestaanden. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi eisen minimaal 1,5 jaar voorbereidingstijd voor zijn hoger beroep in het Marengo-proces. Krijgen ze die tijd niet, dan trekken ze zich terug. De advocaten hebben nog tot 1 september nodig om lopende zaken af te ronden. Dat betekent dat het proces tegen Taghi tot maart 2028 stil komt te liggen. Het dossier in het hoger beroep telt 90.000 pagina's. En de voorbereidingstijd voor nieuwe advocaten was al vaker een discussie. Eerder werd een soortgelijk verzoek afgewezen. Netbeheerder Liander zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat de ontploffing in de Amsterdamse sportschool vannacht een gasexplosie was. Definitief is die conclusie nog niet. In het gebouw in Amsterdam-Nieuw-West wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers. Met een grote kraan wordt vandaag het gebouw gesloopt. Bij de explosie raakten zeker 7 mensen gewond. Het zijn mensen die aan het sporten waren, maar ook voorbijgangers. De eerste coronagolf in 2020 zorgde voor een gigantische werkdruk bij ambtenaren en bewindslieden. Dat zei Dick Schoof tijdens het verhoor van de parlementaire enquêtecommissie Corona. Schoof was tijdens de pandemie topambtenaar bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Volgens hem moesten er in zeer korte tijd belangrijke besluiten worden genomen. Daardoor maakten mensen onvoorstelbaar veel uren. Het weer, bewolkt en soms nog wat motregen. Hier en daar ook wat zon. Het wordt een graad of 18. Morgen vaker zon, maar ook buien. En het wordt dan 16 tot 20 graden. Zondag is het vaker droog. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Duitse grens richting Utrecht staat 10 kilometer stilstaand verkeer tussen Knoopend Velperbroek en Knoopend Grijshoord door een vrachtwagenongeluk. Zijn voorlopig twee rijstroken dicht. De vertraging is een uur en veel vertraging daardoor op de A50 richting Arnhem tussen Afrit Hoenderloo en Knoopend Waterberg 4 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
12: Vanuit de Bilt is dit
13: Roulette FM.
12: Straks middagmix. Nu tot 1 uur die 80's lunch.

0: Letter FM.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De volwassene die bij het verkeersongeluk in Zeeland is omgekomen is de directeur van de basisschool. De drie leerlingen die bij het ongeluk omkwamen zaten in groep 8. In Zeeland hangt vandaag bij alle scholen de vlag half stok. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi eisen minimaal 1,5 jaar voorbereidingstijd. Anders trekken ze zich terug. Dat zou betekenen dat het Marengo-proces pas in 2028 verder gaat. Het dossier telt 90.000 pagina's. De Britse kunstenaar David Hockney is overleden. Hij wordt gezien als een van de meest toonaangevende kunstenaars van deze tijd en was bekend om zijn kleurrijke schilderijen. Hij was 88 jaar. Het weer, grijs en regenachtig, met soms wat zon. Het wordt 18 graden.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Duitse grens richting Utrecht zijn twee rijstroken dicht bij knooppunt Grijsoord door een ongeluk met onder andere twee vrachtwagens tussen knooppunt Velpenbroek en Grijsoord. Staat het helemaal stil over 11 kilometer. Veel vertraging dus. En daardoor ook op de A50 vanuit Apeldoorn een file tussen afrit Hoenderloo en knooppunt Waterberg staat het stil over 6 kilometer. Op de N325 Velpenbroek richting Nijmegen 5 minuten vertraging bij Westervoort. En 20 minuten op de N785 Velpen Arnhem tussen afrit Terlet en de N224 2 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
8: Weten wat er in jouw buurt speelt? Kijk op omroepzout.nl. Ook op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn.
9: Altijd in de buurt. Roulette FM.
10: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De hulpdiensten in Amsterdam-Nieuw-West hebben indicaties dat er nog mensen onder het puin liggen van de sportschool die vannacht werd verwoest door een explosie. Waarom ze dat denken, wil een woordvoerder niet zeggen. Het gebouw wordt momenteel door een kraan stukje bij beetje afgebroken op zoek naar slachtoffers. Ook wordt er nog geblust door de brandweer. Vannacht werden al 7 gewonden uit het pand gered. 2 van hen zijn zwaar gewond. Netbeheerder Liander heeft geen aanwijzingen dat het een gasexplosie was, maar het onderzoek loopt nog. De Nederlandse Bank heeft berekend dat de economie veel minder hard groeit dan verwacht. Het komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. Vanwege de hoge energieprijzen geven mensen minder geld uit. En ook de inflatie komt dit jaar waarschijnlijk hoger uit dan verwacht. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi eisen minimaal 1,5 jaar voorbereidingstijd voor zijn hoger beroep in het Marengo-proces. Krijgen ze die tijd niet, dan trekken ze zich terug. De advocaten hebben nog tot 1 september nodig om lopende zaken af te ronden. Dat betekent dat het proces tegen Taghi tot maart 2028 stil komt te liggen. Het dossier in het hoger beroep telt 90.000 pagina's. En de voorbereidingstijd voor nieuwe advocaten was al vaker een discussie. Eerder werd een soortgelijk verzoek afgewezen. De Britse kunstenaar David Hockney is overleden. Hij wordt gezien als een van de meest toonaangevende kunstenaars van deze tijd en was bekend om zijn kleurrijke schilderijen. Hockney schilderde onder meer Portret van een kunstenaar, Zwembad met 2 figuren, dat in 2018 werd verkocht voor $90 miljoen. Het was het hoogste bedrag dat ooit voor het werk van een nog levende kunstenaar was betaald. David Hockney woonde in Californië, waar hij overleed. Hij was 88 jaar. Het weer bewolkt en kans op motregen, soms ook wat zon. Het is 15 tot 18 graden. Morgen wisselvallig en dan 16 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Duitse grens richting Utrecht staat 15 kilometer file tussen Duiven en Knoopend Grijshoord. Door een vrachtwagenongeluk is de rechterrijstrook dicht. Veel vertraging. Daardoor op de A50 Apeldoorn-Arnhem bijna een 30 minuten vertraging tussen Afrit Hoenderloo en Knoopend Waterberg. 8 kilometer file. En 310 Elburg-Arnhem tussen Otterlo en Arnhem 2 kilometer file. Op de N785 Velp-Arnhem bij de N224 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
12: Vanuit de Bilt is dit
9: Roulette FM.
0: Straks vluchtstrook. Nu tot 4 uur middagmix.

0: ZFM Agenda.
1: Architectuurcentrum Aorta houdt zaterdag de dag van de architectuur in Utrecht. Maak kennis met de nieuwste gebouwen, plekken en gebiedsontwikkelingen in de stad en luister naar de verhalen van de ontwerpers zelf. Er zijn rondleidingen bij Villa Staatsen op Nieuw-Rotsoord, de Tuin van Kroesen, de Groene Stadsoasis Dek, het Maxima Park en een fietstoer Ontdek Solidair Utrecht door studenten van de universiteit. De dag wordt afgesloten met de Utrechtse architectuurquiz in Tivoli-Vredenburg en het straatfest bij Raum op het Berlijnplein in Leidse Rijn Centrum. Informatie op aorta.nu. In het boekje Vertrokken Vrienden haalt Joep van het Hek dierbare herinneringen op aan vier vrienden die niet meer leven. Zonder hen had zijn leven er totaal anders uitgezien. Joep van het Hek komt er zaterdag om 1 uur over vertellen in de Bilthovense boekhandel. Later die middag komt Jeroen Kleine vertellen over zijn bundel Vlinders in mijn hoofd en ook liedjes ten gehore brengen die een rol spelen in de bundel. Jeroen Kleine is zaterdag om 3 uur te gast in de Bilthovense boekhandel aan de Vinkelaan 2 in Bilthoven. Het is tijd voor de derde mijmerwerkplaats van het Weeshuis van de Kunst in Bilthoven. Wegdromen, luisteren, creëren en samen tekenen. Deze keer is de live muziek van de band Herk en de zingende gitarist Whirl. Ze brengen je in ontspannen, mijmerende sferen. Tekenspullen zijn aanwezig. Je bent zaterdag om 7:30 welkom in De Kloe aan de Molenkamp 44 in de Bilt. De toegang is gratis.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: FM Regio Nieuws.
1: De tijdelijke opvanglocatie in sportcomplex Mariënhoeve mag open, maar er moet wel voldaan worden aan strikte voorwaarden. Een motie van die strekking is woensdagavond unaniem door de gemeenteraad van Wijk bij Duurstede aangenomen. De motie geeft aan dat het sportcomplex tot uiterlijk 31 augustus voor noodopvang gebruikt mag worden. Er moet een plan opgesteld worden waarin staat hoe de veiligheid van omwonenden, sporters, asielzoekers en vrijwilligers wordt gewaarborgd. En de gebruikers van de sportfaciliteiten worden betrokken bij de uitvoering en krijgen een vast aanspreekpunt bij de gemeente en het COA. De gemeenteraad wil op deze manier garant kunnen staan voor een menswaardige, veilige en goed georganiseerde opvang. Terwijl ook aan zorgen van de inwoners van Wijk bij Duurstede wordt gedacht. De provincie Utrecht voert vanaf maandag 3 weken lang werkzaamheden uit aan de N234 tussen Bilthoven en Soest. De weg is in beide richtingen afgesloten, verkeer wordt omgeleid. Er wordt nieuw asfalt, nieuwe markering en bermverharding aangebracht om de weg in een goede en veilige conditie te houden. Doorgaand verkeer wordt in beide richtingen omgeleid via de N221, N415, A27 en de N234. De omleidingsroutes worden met gele borden aangegeven. Om de verkeershinder voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken, worden de werkzaamheden in 3 fases uitgevoerd, waarbij steeds een deel van de N234 is afgesloten. In de eerste week is de weg vanaf de kruising met de Dolderseweg tot en met de kruising met de Embrassementsweg afgesloten. Voor het streekvervoer vervallen dan de bushaltes Prins Hendriksoord en Ernst Zillemhoeve. Jongeren in Maren krijgen een eigen beschutte ontmoetingsplek in de openbare ruimte. De jongerenontmoetingsplek is vergelijkbaar met de voorzieningen die eerder in Driebergen en Amerongen zijn aangelegd. Volgens de gemeente bestaat onder jongeren in Maren al langere tijd behoefte aan een eigen plek om samen te komen. Die wens kwam onder meer naar voren tijdens gesprekken die de gemeente organiseerde. De nieuwe ontmoetingsplek in Maren wordt een eenvoudige voorziening waar jongeren droog en beschut kunnen samenkomen. Anders dan bij eerdere versies komen er in Maren geen extra voorzieningen zoals wifi of oplaadpunten.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig.

0: overnameadvies.nl. Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
3: In de buurt. Roulette FM.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De hulpdiensten in Amsterdam-Nieuw-West gaan ervan uit dat er nog mensen onder het puin liggen van de sportschool die vannacht werd verwoest door een explosie. Waarom ze dat denken, wil een woordvoerder niet zeggen. Het gebouw wordt momenteel door een kraan voorzichtig afgebroken op zoek naar slachtoffers. Dat kan nog een groot deel van de dag duren. Vannacht werden al 7 gewonden uit het pand gered. 2 van hen zijn zwaar gewond. Netbeheerder Liander heeft geen aanwijzingen dat het om een gasexplosie ging, maar het onderzoek loopt nog. In België is een automobilist schuldig bevonden aan 7 keer doodslag. 4 jaar geleden reed hij tijdens carnaval met zijn neef in op een groepje feestgangers in een dorp in Wallonië. Vlak voor het ongeluk reed hij 174 km per uur op een plek waar 50 is toegestaan. Zijn auto was illegaal opgevoerd en hij had een telefoon in zijn hand, omdat hij, naar eigen zeggen, een leuk filmpje wilde maken. Welke straf hij krijgt, wordt volgende week bekend. Advocaten Aniek Slijter en Ronald van der Horst willen zeker 1,5 jaar de tijd om het Marengo-proces voor te bereiden. Naast inleestijd willen de twee ook onbeperkt toegang tot hoofdverdachte Taghi in de EBI in Vught. Taghi zat 1 jaar zonder advocaat. Vorige week boden Slijter en Van der Horst aan om de verdediging te doen. Als ze de voorbereidingstijd niet krijgen, leggen ze de verdediging meteen weer neer, zeggen ze. Turnster Lieke Wevers heeft haar carrière beëindigd. Dat schrijft ze op Instagram. Deze week werd al bekend dat de 34-jarige Wevers voor de Spaanse Turnbond gaat werken. Wevers deed 3 keer mee aan de Olympische Spelen en werd in 2015 Europees kampioen op de balk. Het weer. Vanuit het westen breekt de zon af en toe door, maar nog steeds is er kans op regen. Het is 15 tot 18 graden. Morgen ook nog wisselvallig. Vanaf zondag wordt het zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A6 Lelystad-Emmeloord tussen Lelystad-Noord en Afrit-Urk 9 kilometer file. Flink wat vertraging, maar de weg is weer vrij. Op de A6 Emmeloord-Lelystad bij Afrit-Zwifterband 3 kilometer file, kwartier vertraging. 6 kilometer file op de A1 Apeldoorn-Amsterdam tussen Barneveld en Amersfoort-Noord. De rechterrijstrook is dicht op de A50 Arnhem-Os. 11 kilometer langzaam rijden tussen Knoopend Valburg en Ravenstein. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Vanuit de beeld is dit
3: Roulette FM.
6: Straks vluchtstrook. Nu tot 4 uur middagmix.

0: Agenda.
1: Een bezoek aan de botanische tuinen van de Universiteit Utrecht geeft je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws. Zo ontdek je in het jaarthema Uitvliegers en Aanwaaiers hoe planten op reis gaan van de ene plek naar de andere. Je leert meer over het verschil tussen stad en platteland. De botanische tuinen aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht zijn dagelijks open tussen 10 en half 5. De toegangsprijs is 10 euro voor kinderen tot 18 jaar, 4,50 euro. Ontdek de tuinen van Kasteel De Haar, zoals tuinarchitect Hendrik Kopijn ze bedoelde. Tijdens de rondleiding door de ogen van Kopijn wandel je langs romantische vijvers, slingerende paadjes en Franse stijltuinen, terwijl een enthousiaste gids een inkijkje geeft in Kopijns visie en vakmanschap. Een inspirerende tour voor liefhebbers van natuur, historie en architectuur. Je kunt elke woensdag en vrijdag om 1 uur en 3 uur meedoen. De rondleiding kost 5 euro naast het reguliere ticket van 12,50 euro voor de kasteeltuinen. Kasteel De Haar is te vinden aan de Kasteellaan 1 in Haarzuilens. Het internationale festival Tweetakt biedt een breed scala aan theater, dans, beeldende kunst en nog veel meer. Tweetakt richt zich op kinderen, jongvolwassenen en volwassenen die willen meemaken hoe aansprekend en vervullend jeugdkunst kan zijn. Theater Kikker is het festivalhart in de binnenstad van Utrecht en de ontmoetingsplek voor theatermakers en festivalbezoekers. Ook bij de Stad Schouwburg, Podium Hoge Woerd en het filiaal zijn bijzondere voorstellingen te zien. Informatie over de voorstellingen op tweetakt.nl.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: FM Regio Nieuws.
1: Horecaondernemers in de gemeente Utrechtse Heuvelrug mogen tijdens de wedstrijden van het WK voetbal hun zaak langer open houden. Dat heeft burgemeester Naafs bekendgemaakt. Voorwaarde is wel dat ondernemers vooraf bij de gemeente melden dat zij later dichtgaan. Horecaondernemers hoeven voor de verruimde openingstijden geen ontheffing aan te vragen. Een melding bij de gemeente volstaat. De regels voor terrassen blijven tijdens het WK wel ongewijzigd. Dat betekent dat voor terrassen dezelfde sluitingstijden blijven gelden als normaal. Eerder maakte Wijk bij Duurstede bekend de openingstijden onder voorwaarden te verruimen. Ondernemers moeten daar wel een ontheffing aanvragen en hun gewijzigde openingstijden delen met de buurt. Het waterschap renoveert vanaf volgende week het gemaal Odijk aan de parallelweg naast de Werkhovenseweg N229. Om ervoor te zorgen dat fietsers tijdens de bouwperiode niet hoeven om te rijden, wordt de busbaan ingericht als tijdelijk fietspad. Een belangrijk onderdeel van het project is de renovatie van de vijzel. Die wordt gedemonteerd, opgeknapt en aangepast. De vijzelbladen krijgen een nieuw ontwerp, zodat vissen het gemaal veiliger kunnen passeren. De werkzaamheden hebben gevolgen voor de bereikbaarheid van de parallelweg en de fietsstraat langs de Werkhovenseweg. Tijdens hijswerkzaamheden wordt de weg afgesloten voor verkeer en geldt er een omleidingsroute. Fietsers maken dan gebruik van een tijdelijke fietsverbinding over de busbaan. De politie is op zoek naar 4 jonge mannen die ervan worden verdacht een 20-jarige man ernstig te hebben mishandeld op Utrecht Centraal tijdens de Koningsnacht. De verdachten zijn vastgelegd op camerabeelden. Het slachtoffer liep rond 1 uur 's nachts vanaf perron 1 via de trap richting de tunnel onder de sporen toen hij werd tegengehouden door 4 jonge mannen. Volgens de politie pakte de verdachte het petje van het slachtoffer af. Daarop pakte de man een pet van een van de verdachten af. Vervolgens werd hij vastgehouden, geslagen en geschopt. Ook toen hij op de grond lag zou hij meerdere keren zijn mishandeld. Uiteindelijk wist het slachtoffer te ontkomen. De politie heeft signalementen en beelden van de 4 verdachten verspreid en roept mensen op zich te melden als zij weten wie de mannen zijn.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
0: In de buurt. Roulette FM.
8: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het kabinet neemt extra maatregelen binnen de legale online gokbranche, omdat steeds meer mensen gokverslaafd raken. Zo komt er een verbod op reclame voor gokken en op het aanbieden van bonussen. Ook moeten mensen in sommige gevallen aantonen dat ze eventuele verliezen kunnen betalen. Deskundigen waarschuwen al jaren voor het toenemend aantal gokverslaafden, vooral onder jonge mensen en mensen met psychische en gedragsproblemen. Het kabinet wil online gokken niet verbieden. Dan raken gokkers en gokverslaafden uit beeld. In België is een automobilist schuldig bevonden aan 7 keer doodslag. 4 jaar geleden reed hij tijdens carnaval met zijn neef in op een groepje feestgangers in een dorp in Wallonië. Vlak voor het ongeluk reed hij 174 km per uur op een plek waar 50 is toegestaan. Zijn auto was illegaal opgevoerd en hij had een telefoon in zijn hand, omdat hij naar eigen zeggen een leuk filmpje wilde maken. Welke straf hij krijgt wordt volgende week bekend. Het Fries Waterschap probeert de rode Amerikaanse rivierkreeft weg te krijgen van Ameland. In een polder op het eiland zijn enkele kreeften aangetroffen. De invasieve exoot is erg schadelijk voor de natuur. De kreeften eten waterplanten en andere diertjes, graven gangen in de oevers en tasten de biodiversiteit op het eiland aan. Het waterschap, Staatsbosbeheer en de gemeente Ameland leggen op 10 plekken fuiken in het water om de kreeften te vangen. Daar is een ontheffing voor. Op de andere Waddeneilanden zit de kreeft niet, zegt het waterschap. Dan krijgt u nog het weer. Van het westen uit breekt de zon af en toe door, maar nog steeds is er kans op regen. Het is 15 tot 18 graden. Morgen ook nog wisselvallig. Vanaf zondag is het zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A50. Het is druk van Arnhem naar Os tussen Renkum en Ravenstein. Je hebt daar 20 minuten tijdverlies. En op de A325 vanuit Nijmegen sta je 10 minuten in de file tussen Elden en Westervoort. Verder sta je ook zo'n 10 minuten vast op de A28 van Amersfoort naar Zwolle tussen het Harde en knooppunt Hattemerbroek. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Vanuit de beeld is dit
0: Roulette FM.
10: Straks vluchtstrook. Nu tot 4 uur middagmix.

0: ZFM Agenda.
1: Architectuurcentrum Aorta houdt zaterdag de dag van de architectuur in Utrecht. Maak kennis met de nieuwste gebouwen, plekken en gebiedsontwikkeling in de stad en luister naar de verhalen van de ontwerpers zelf. Er zijn rondleidingen bij Villa Staatsen op Nieuw-Rotsoort, de Tuin van Kroesen, de Groene Stadsoasisdek, het Maxima Park en een fietstour Ontdek Solidair Utrecht door studenten van de universiteit. De dag wordt afgesloten met de Utrechtse architectuurquiz in Tivoli-Vredenburg en het straatfest bij Raum op het Berlijnplein in Leidse Rijn Centrum. Informatie op aorta.nu. In het boekje Vertrokken Vrienden haalt Joep van het Hek dierbare herinneringen op aan vier vrienden die niet meer leven. Zonder hen had zijn leven er totaal anders uitgezien. Joep van het Hek komt er zaterdag om 1 uur over vertellen in de Bilthovense boekhandel. Later die middag komt Jeroen Kleine vertellen over zijn bundel Vlinders in mijn hoofd en ook liedjes ten gehore brengen die een rol spelen in de bundel. Jeroen Kleine is zaterdag om 3 uur te gast in de Bilthovense boekhandel aan de Vinkelaan 2 in Bilthoven. Het is tijd voor de derde mijmerwerkplaats van het Weeshuis van de Kunst in Bilthoven. Wegdromen, luisteren, creëren en samen tekenen. Deze keer is de live muziek van de band Herk en de zingende gitarist Whirl. Ze brengen je in ontspannen, mijmerende sferen. Tekenspullen zijn aanwezig. Je bent zaterdag om 19:30 welkom in De Kloe aan de Molenkamp 44 in de Bilt. De toegang is gratis.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: Roulette FM.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het kabinet neemt extra maatregelen binnen de legale online gokbranche, omdat steeds meer mensen gokverslaafd raken. Zo komt er een verbod op reclame voor gokken en op het aanbieden van bonussen. Ook moeten mensen in sommige gevallen aantonen dat ze eventuele verliezen kunnen betalen. Deskundigen waarschuwen al jaren voor het toenemend aantal gokverslaafden, vooral onder jonge mensen en mensen met psychische en gedragsproblemen. Het kabinet wil online gokken niet verbieden. Dan raken gokkers en gokverslaafden uit beeld. In België is een automobilist schuldig bevonden aan 7 keer doodslag. 4 jaar geleden reed hij tijdens carnaval met zijn neef in op een groepje feestgangers in een dorp in Wallonië. Vlak voor het ongeluk reed hij 174 km per uur op een plek waar 50 is toegestaan. Zijn auto was illegaal opgevoerd en hij had een telefoon in zijn hand, omdat hij naar eigen zeggen een leuk filmpje wilde maken. Welke straf hij krijgt wordt volgende week bekend. Het Fries Waterschap probeert de rode Amerikaanse rivierkreeft weg te krijgen van Ameland. In een polder op het eiland zijn enkele kreeften aangetroffen. De invasieve exoot is erg schadelijk voor de natuur. De kreeften eten waterplanten en andere diertjes, graven gangen in de oevers en tasten de biodiversiteit op het eiland aan. Het waterschap, Staatsbosbeheer en de gemeente Ameland leggen op 10 plekken fuiken in het water om de kreeften te vangen. Daar is een ontheffing voor. Op de andere Waddeneilanden zit de kreeft niet, zegt het waterschap. Dan krijgt u nog het weer. Van het westen uit breekt de zon af en toe door, maar nog steeds is er kans op regen. Het is 15 tot 18 graden. Morgen ook nog wisselvallig. Vanaf zondag is het zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer staat in de file op de A325. Van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek heb je daar bij Westervoort 10 minuten op onthoud. Van Arnhem naar de Duitse grens sta je ook 10 minuten vast tussen knooppunt Ressen en Nijmegen. Verder is het druk op de A50 van Arnhem naar Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. De vertraging is 20 minuten. En op de A28 van Amersfoort naar Zwolle sta je 10 minuten in de file tussen het Harde en knooppunt Hattemerbroek. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
8: Casper Meijer met het NOS Journaal. De politie heeft meerdere mensen aangehouden na de explosie vannacht bij een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West. Waarvoor de mensen zijn aangehouden is niet bekendgemaakt. Ook is een aantal auto's in beslag genomen. Er is nog geen nieuwe informatie over de mogelijke oorzaak van de explosie. Dat komt doordat hulpverleners nog bezig zijn met het redden van mogelijke slachtoffers en de politie nog geen onderzoek kan doen. Rond middernacht was er een zware explosie in de sportschool die dag en nacht open is. 7 gewonden konden uit het puin worden gered. De 19-jarige man die was opgepakt na het dodelijke ongeluk gisteren in Zeeland blijft langer vastzitten. Het gaat om de bestuurder van de auto, heeft het Openbaar Ministerie vanmiddag bekendgemaakt. Bij het ongeluk kwamen 3 leerlingen uit groep 8 en de directeur van hun school om het leven. 3 kinderen liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis. Nederland kroop in coronatijd door het oog van de naald, zei oud-premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie. De tweede en de derde week van april 2020 waren volgens Rutte het spannendst. Het aantal coronagevallen steeg snel en Nederland had betrekkelijk weinig bedden op de intensive care. De situatie in Bergamo in Italië was volgens Rutte een afschrikwekkend voorbeeld. Daar stierven in korte tijd veel mensen aan corona. Nederlandse patiënten konden uitwijken naar Duitse ziekenhuizen. Volgens Rutte ontsnapte Nederland daardoor maar net aan het zogenoemde code zwart. Het kabinet neemt extra maatregelen tegen online gokken. Reclame voor gokken wordt verboden en gokbedrijven mogen vaste klanten geen bonus meer geven. Ondanks eerdere maatregelen neemt het aantal gokverslaafden toe, vooral onder jongeren. Het weer vanuit het westen gaat het op veel plaatsen opnieuw regenen. Het is 15 tot 18 graden. Vanavond kan er ook nog wat regen vallen. Morgen ook nog wisselvallig. Vanaf zondag wordt het zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Zoals gebruikelijk op vrijdagmiddag staan er behoorlijk wat files op de A1. Van Amsterdam naar Apeldoorn is de vertraging een kwartier tussen Baarn en Barneveld. Het is ook druk op de A28 van Amersfoort naar Zwolle. Bij Harderwijk heb je 20 minuten oponthoud. En verderop, voor knooppunt Hattemerbroek bij Zwolle, is de vertraging een kwartier. Verder staat het behoorlijk vast op de A50 van Arnhem naar Os tussen knooppunt Grijshoord en Ravenstein. Vertraging is daar bijna 40 minuten. En op de A325 sta je 10 minuten in de file van Arnhem naar de Duitse grens tussen Elst en Nijmegen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Vanuit de Bilt is dit
0: Roulette FM.
10: Straks blik op het weekend. Nu tot 7 uur vluchtstrook.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De politie heeft meerdere mensen aangehouden na de explosie vannacht bij de sportschool in Amsterdam-Nieuw-West. Ook een aantal auto's is in beslag genomen. De 19-jarige man die was opgepakt na een dodelijke ongeluk gisteren in Zeeland blijft langer vastzitten. Het gaat om de bestuurder van de auto, heeft het Openbaar Ministerie vanmiddag bekendgemaakt. Het kabinet komt met een verbod op reclame voor online gokken. Ook komt er een verbod op bonussen voor vaste klanten. En moeten mensen in sommige gevallen aantonen dat ze eventuele verliezen kunnen betalen. Het weer. Vanuit het westen gaat het op veel plaatsen opnieuw regenen. Het is 15 tot 18 graden. En ook vanavond kan er nog wat regen vallen.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Zoals gebruikelijk op de vrijdagmiddag staan er een paar flinke files. Vooral op de A50 is het aansluiten. Van Arnhem naar Zwolle heb je een kwartier oponthoud tussen de afrit Loenen en Apeldoorn-Noord. En van Arnhem naar Os staat file tussen knooppunt Grijshoort en Ravenstein. Daar heb je al met al ruim een uur tijdverlies. Verder rijdt het langzaam op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Baarn en Barneveld. Daar moet je rekening houden met zo'n 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
10: Mensenrelatie, Radboud Visser.
11: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
10: Jazeker.
12: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: Zet je product of bedrijf in de spotlights. Kies voor radioreclame. Kijk snel op roulettefm.nl/adverteren en informeer naar de mogelijkheden. roulettefm.nl/adverteren.
14: In de buurt. Roulette FM.
15: Casper Meijer met het NOS Journaal. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi krijgen 1,5 jaar de tijd om zich in te lezen in het omvangrijke dossier van liquidatieproces Marengo. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam vanmiddag bepaald. Daardoor kan het hoge beroep in de zaak tegen Taghi niet eerder dan in maart 2028 behandeld worden. De 2 nieuwe advocaten, Ronald van der Horst en Aniek Slijters, hadden gedreigd zich terug te trekken als ze deze voorbereidingstijd niet zouden krijgen. Taghi zat ruim 1 jaar zonder advocaat. Het kabinet heeft altijd oog gehad voor de maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen. Oud-premier Rutte zei dat in zijn verhoor voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Het kabinet kreeg vaak het verwijt dat het volksgezondheid belangrijker vond dan de grote impact van maatregelen, zoals sluiten van de scholen en de horeca en de strenge regels voor verzorgingshuizen. Volgens Rutte had het kabinet alleen maar slechte opties, maar hadden de maatschappelijke effecten zijn volle aandacht. Er zijn meerdere mensen aangehouden na de explosie vannacht bij een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West. Ook is een aantal auto's in beslag genomen. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Hulpverleners zijn nog op zoek naar mogelijke slachtoffers en daardoor kan de politie nog geen onderzoek doen. Er zijn tot nu toe 7 gewonden gered. De 19-jarige man die was opgepakt na een dodelijk ongeluk gisteren in Zeeland blijft langer vastzitten. Het gaat om de bestuurder van de auto, heeft het Openbaar Ministerie vanmiddag bekendgemaakt. Bij het ongeluk kwamen 3 leerlingen uit groep 8 en de directeur van hun school om het leven. 3 kinderen liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen bewolkt, met vooral in het binnenland af en toe regen. Vannacht koelt het af naar 13 graden. Morgen is het wisselvallig, maximaal 20 graden. Vanaf zondag wordt het zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
16: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer in het midden van het land staat 10 minuten in de file op de A6 van Lelystad naar Emmeloord, tussen Lelystad en de afrit Zwifterband. Verder is het druk vanmiddag op de A50. Van Arnhem naar Zwolle sta je 20 minuten vast tussen de afrit Loenen en Apeldoorn-Noord. En ook van Arnhem naar het zuiden staat het vast tussen Renkum en Ravenstein. En ook daar heb je 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
17: Vanuit de Bilt is dit
18: Roulette FM.
17: Straks blik op het weekend. Nu tot 7 uur vluchtstrook.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi krijgen 1,5 jaar de tijd om zich in te lezen in het omvangrijke dossier van liquidatieproces Marengo. Daardoor kan het hoger beroep in de zaak tegen Taghi niet eerder dan maart 2028 worden behandeld. In een deel van de Randstad rijden geen treinen. Dat komt door een brandmelding bij Woerden in een transformatorstation. De problemen duren zeker tot vanavond 8:15, zegt ProRail. De 19-jarige man die was opgepakt na het dodelijke ongeluk gisteren in Zeeland blijft langer vastzitten. Het gaat om de bestuurder van de auto, heeft het Openbaar Ministerie vanmiddag bekendgemaakt. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen bewolkt, met vooral in het binnenland af en toe regen. Vannacht koelt het af naar 13 graden.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het drukste moment van de spits is geweest, dus langzaam maar zeker worden de files wat korter. Op de A12 sta je nog wel een kwartier in de file van Utrecht naar Arnhem bij knooppunt Waterberg. Iets verderop heb je ook nog vertraging bij Zevenaar. Daar heb je 20 minuten op onthoud, dus ook richting de Duitse grens. Op de A50 is het nog druk van Arnhem naar Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Daar is de vertraging een kwartier. En op de A6 van Lelystad naar Emmeloord staat nog file tussen Lelystad en de afrit Urk. Daar is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
8: Casper Meijer met het NOS-journaal. Er zijn meerdere mensen aangehouden na de explosie vannacht bij de sportschool in Amsterdam-Nieuw-West. Ook is een aantal auto's in beslag genomen. Er zijn tot nu toe 7 gewonden gered. Het Parool meldt dat mogelijk een groep twintigers en tieners in een kelderbox onder de sportschool bezig zouden zijn geweest met pakketten om plofkraken mee te plegen. De explosieven zouden zijn bedoeld voor een plofkraak in Duitsland. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi krijgen 1,5 jaar de tijd om zich in te lezen in het Marengo-dossier. Het hoge beroep tegen Taghi gaat daardoor niet eerder verder dan in maart 2028. De twee advocaten dreigden op te stappen als het OM hen te weinig voorbereidingstijd zou geven. Door problemen bij het spoor in Woerden zijn 3 reizigerstreinen stilgevallen. In totaal 1000 passagiers zijn geëvacueerd en naar station Woerden gebracht. Langs het spoor was brand in een verdeelstation. Er rijden geen treinen tussen Gouda en Utrecht en tussen Woerden en Bodegraven. Herstelwerk duurt tot zeker 2 uur vannacht. De 19-jarige man die was opgepakt na het dodelijke ongeluk gisteren in Zeeland blijft langer vastzitten. Het gaat om de bestuurder van de auto, heeft het Openbaar Ministerie vanmiddag bekendgemaakt. Bij het ongeluk kwamen 3 leerlingen uit groep 8 en de directeur van hun school om het leven. 3 kinderen liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis. Het kabinet had de maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen scherp in de gaten. Oud-premier Rutte reageerde bij de enquêtecommissie op kritiek dat het kabinet alleen maar dacht aan de volksgezondheid. Volgens Rutte had het kabinet alleen maar slechte opties. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen bewolkt, met vooral in het binnenland af en toe regen. Vannacht koelt het af naar 13 graden. Morgen is het wisselvallig, maximaal 20 graden. Vanaf zondag wordt het weer zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De files worden vrij snel korter, maar op de A50 van Arnhem naar Os, daar heb je nog een kwartiertijdverlies tussen de knooppunten Valburg en Ewijk. Door een ongeluk zijn daar 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Vanuit de Bilt is dit
11: Roulette FM.
10: Straks blik op het weekend. Nu tot 7 uur vluchtstrook.
11: Roulette FM.

0: Roulette FM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi krijgen anderhalf jaar de tijd om zich in te lezen in het omvangrijke dossier van liquidatieproces Marengo. Daardoor kan het hoger beroep in de zaak tegen Taghi niet eerder dan maart 2028 worden behandeld. In een deel van de Randstad rijden geen treinen. Dat komt door een brandmelding bij Woerden in een transformatorstation. De problemen duren zeker tot vanavond 19:15, zegt ProRail. De 19-jarige man die was opgepakt na het dodelijke ongeluk gisteren in Zeeland blijft langer vastzitten. Het gaat om de bestuurder van de auto, heeft het Openbaar Ministerie vanmiddag bekendgemaakt. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen bewolkt, met vooral in het binnenland af en toe regen. Vannacht koelt het af naar 13 graden.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer in het midden van het land staat nog in een lange file op de A50 van Arnhem naar Os tussen Heteren en knooppunt Ewijk, want daar zijn twee rijstroken dicht na een ongeluk. De vertraging is nog een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Alex, jij zat gisteravond uiteraard voor de televisie.
1: Dat is waar, klopt.
0: Ja,
1: dat is waar.
0: Het WK voetbal is begonnen.
1: Het WK voetbal is begonnen, klopt.
0: Ja, maar je hoeft hier je oranje pakje nog niet aan, want Mexico. Nee. Ben je fan van Mexico of heb je zoiets van, is leuk, maar die moeten niet gaan winnen?
1: Nee, ik heb toch liever Nederlands elftal.
0: Ja, maar dan moet je nog even wachten, hè?
1: Moet ik even wachten, ja, precies.
0: Zondagavond. Maar je bent er wel helemaal klaar voor, ja. Want jouw buurtje is helemaal...
1: Oranje, mijn hele pleintje, allemaal oranje vlaggetjes.
0: Dus dat is een beetje wind, dan hoor je kletter, kletter,
1: hoor je
0: kletter,
1: kletter, kletter, kletter, kletter, kletter, kletter, kletter, kletter, kletter, kletter, kletter, kletter, kletter, kletter. Ja,
0: hoe ziet dat eruit?
1: Nou, ik heb toen die tijd mijn vlaggetjes opgehongen.
0: Ja.
1: En er zitten rood en blauw vlaggetjes bij en oranje vlaggetjes.
0: En oranje vlaggetjes.
1: Ja.
0: En het is wel iets van de hele buurt, het is niet alleen iets van jou, hè?
1: Nee, het is...
0: Heb het gedaan?
1: Ik heb het gedaan. Ik heb het toen 20 mei gedaan met oranje leeuwtje en mijn oranje shirt.
0: Ja.
1: Heb ik langs de deur gelopen. Dan hebben ze 2, 3 euro gegeven. Maar zal wel eens 10 of 5 euro.
0: En een collecte gehouden.
1: Gewoon
0: dus.
1: Collecte met oranje leeuwtje en het liep gewoon storm.
0: Ah, oké. Okay. Dus iedereen wilde wel meebetalen aan...
1: Aan de vlaggetjes op het
0: aan
1: pleintje.
0: De vlaggetjes op het pleintje.
1: Ja.
0: Hoe groot is dat pleintje?
1: Ja, dat is wel een groot pleintje. De pierenbadje in het midden. En er zit aan de zijkant een schommel en een draaispeelding. Dus het is best wel een groot pleintje, maar niet echt groot, maar het is wel een redelijk groot pleintje.
0: Ah, okay.
1: Ja.
0: En gaan jullie daar dan ook met elkaar voetballen kijken zondagavond? Of dat
1: ja,
0: niet?
1: Ja,
0: of alleen feesten?
1: We gaan alleen feesten, want de rest gaat allemaal televisie kijken thuis. Dus.
0: En als ze nou winnen, ga je dan echt juichen?
1: Dan ga ik
0: met toeten?
1: Juichen met toeten.
0: Oh, okay.
1: En met mijn oranje shirt aan.
0: Oh, en wat vindt de buurt ervan, die toeter?
1: Ja, dat vinden ze niet erg.
0: Nee, dat zijn ze wel gewend van.
1: Dat zijn ze wel gewend in de buurt, zeg maar.
0: Ja, ja, en als ze nou verliezen, zondag, kan je niet voorstellen natuurlijk. Maar
1: nee,
0: stel
1: ja.
0: Nou dat ze van Japan gaan verliezen.
1: Ja, dan wordt het een ander verhaal, hè. Dus,
0: ga je dan gewoon snel naar bed en jongens, doei? Of ga je dan nog eventjes rustig wel een biertje drinken?
1: Ja, misschien heb ik wel even een biertje gedronken of een colaatje. En dan is het pech gehad. Dan is het gewoon weer naar de volgende wedstrijd.
0: Ja, maar we gaan ervan uit dat ze het zondagavond gaan winnen van
1: zeker,
0: Japan.
1: Zeker.
0: En dan wordt er een feestje gebouwd. En daar hoort muziek bij.
1: Ja, Do You Wanna Funk?
0: Van Tequila Boom.
1: Tequila Boom, ja, klopt. Helemaal goed.
0: Een van jouw favorieten.
1: Zeker.
0: Nou, dan gaan we lekker dansen op Do You Wanna Funk van Tequila Boom.
1: Tequila Boom.
0: Want Nederland gaat winnen van Japan
1: zeker.
0: Zondagavond.
1: Absoluut.
0: Goed weekend, Alex.
1: Dankjewel, jullie ook goed weekend.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
8: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
7: Oh ja?
8: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
7: Klinkt goed.
9: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
10: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
11: Als ik een afgedankte mobiel, elektrisch speelgoed of losse batterijen of zo ga inleveren, dan zet ik een baret op. Hou ik een stokbrood onder mijn arm en dan zeg ik tegen iedereen die ik tegenkom: bonjour, ik ga iets magnifieks doen.
12: Apart?
11: Ja, maar dat moet ook apart, hè? Elektrische apparaten, losse batterijen en accu's moet je altijd apart inleveren. Dat is veilig en levert waardevolle metalen op. Kijk voor inleverpunten op doemaarapart.nl.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
13: Mariette Krol met het NOS-journaal. Elon Musk is met de beursgang van SpaceX de eerste biljonair ter wereld. Zijn vermogen is nu ruim $1,000 miljard. Het aandeel SpaceX opende in New York op $150, 1% hoger dan de aangekondigde introductieprijs. In Amsterdam gaat het zoeken naar mensen onder het puin bij de sportschool in Nieuw-West nog door. Vannacht was daar een explosie, 7 mensen raakten gewond. Hulpverleners zoeken nu verder naar andere slachtoffers. Verschillende bronnen melden dat jongeren onder de sportschool bezig zouden zijn geweest met pakketten om plofkraken mee te plegen, zegt verslaggever Steve Bouwman.
14: Er gaan wel veel verhalen rond. Het Parool die heeft het over een groep van zo'n 8 jongens, jonge mannen die onder de sportschool zaten. Daar zit een kelder en dat ze daar bezig waren met het maken van explosieven.
13: Die zouden worden gebruikt bij een plofkraak in Duitsland. Door een brand in een verdeelstation bij Woerden zijn 3 treinen stilgevallen. De ongeveer 1000 reizigers zijn eruit gehaald en naar station Woerden gegaan. Tussen Gouda en Utrecht en tussen Woerden en Bodegraven rijden geen treinen. Reparatie duurt tot zeker 2 uur vannacht. En het kabinet neemt extra maatregelen tegen de legale online gokbranche, omdat steeds meer mensen gokverslaafd raken. Zo komt er een verbod op reclame voor gokken en op het aanbieden van bonussen. Ook moeten mensen in sommige gevallen aantonen dat ze eventuele verliezen kunnen betalen. Staatssecretaris Van Brugge van Justitie en Veiligheid zegt dat de maatregelen hard nodig zijn.
15: We denken echt dat zodra we kunnen zeggen die reclames gaan we verbieden en we gaan goed handhaven op hoeveel geld je kan inzetten, dat het gewoon minder aantrekkelijk wordt. En tegelijkertijd dat illegaal aanbod, dat is er, daar kunnen we onze ogen niet voor sluiten. Dus dat moeten we echt strenger gaan handhaven.
13: Het kabinet wil online gokken zelf niet verbieden, dan raken gokkers en gokverslaafden uit beeld, zegt het kabinet. Het weer bewolkt en af en toe regen. Vannacht is het 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien. Vrij veel wind. En dan wordt het een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
16: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Bijna alle files van de avondspits zijn opgelost. Maar op de A50 van Arnhem naar Os heb je nog een kwartier tijdverlies tussen Heteren en knooppunt Ewijk. Ze zijn daar aan het bergen na een ongeluk en twee rijstroken zijn nog dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
17: Vanuit de beeld is dit
18: Roulette FM.
17: Met nu blik op het weekend. Ruben Kaai.
19: Roulette FM. Blik op het weekend met Ruben Kaai.

0: Roulette FM, de vrijdagavond, blik op het weekend. Iets van, ja, zo start gaan eigenlijk. Ja.
1: Ciao tutti, buongiorno!
0: Kan het niet mooier maken, nee.

0: Guy.
1: Ja, ik had iets moois in mijn hoofd, maar ging toch iets minder goed. Goed. Welkom in ieder geval. Vrijdag de 12e van juni. Ja, van juni. Uitzending 133 van Blik op het weekend. Met ook deze week gewoon weer een goed gevuld programma. Zometeen de New Music Friday Update. Met twee nummers waarvan je de release gewoon echt niet mag missen. Dat is echt gewoon eigenlijk onmogelijke zaak. En daar ga ik dan voor zorgen. Ook gewoon iets interessants. Even we duiken in Rubens onderzoeksredactie. We spelen ook het vertrouwde spelletje Oud en Nieuw. Het spelletje Pim Pam Pet muziekeditie. Het is tijd voor moppentijd. En ook tijd voor hoeveel procent van de mensen. En natuurlijk tijd om ja, officieel... Het is nou, als het goed is, ben je net klaar met eten. Dan is het weekend officieel begonnen. Dus is het ook wel tijd om daar in ieder geval het aandacht aan te besteden. En om dat eigenlijk ja, perfect te doen. Kijk, niks is perfect. Maar we kunnen het wel maken in de buurt van perfect. En daarvoor wil ik jou vragen om even je telefoon erbij te pakken. En dan even een appje te sturen naar 06 16 14 36 80. Dus pak je telefoon erbij, stuur even een WhatsAppje met een tekst of spraakbericht van wat je gedaan hebt, wat je gaat doen. Vind ik allemaal heel interessant. Ik ben zelf bijvoorbeeld afgelopen twee dagen in Amsterdam geweest voor opnames van mijn schooleindproject van het eerste jaar. Ja, was hartstikke leuk, was druk, ongelooflijk. En opnemen in de buurt van trams, nou dat moet je eigenlijk niet doen. Het duurt zo lang voordat er een tram die gewoon... Dus lang genoeg stilstaat of dat er lang genoeg geen tram komt, is irritant. Ik heb er nog een leuk verhaal over. Dat, over iemand met een telefoon. Ik zit op het Mediapark op school. Dus ik kom eigenlijk geregeld elke dag op het Mediapark in Hilversum. En op een gegeven moment, daar komt heel veel jochies langs. Die met hun opa of oma naar een museum beeld en geluid gaan. In hartstikke leuk. Ik maak altijd wat mee. Ik zag laatst, dat was afgelopen woensdag. Ik moest er ineens aan denken toen ik zei, pak je telefoon erbij. Je moet niet altijd op je telefoon zitten. Laat het ook een goede les zijn voor de jeugd onder ons. Dat is handig, want ja, het is niet heel goed. Ik kwam namelijk dat joch tegen. En je vraagt misschien af, wat is dat toch? Dat verhaal nou, dat jochie, ik denk dat het een jaar of 10 was, die zat alleen maar op zijn telefoon te kijken. En ik heb hem even een klein beetje gevolgd, even kijken wat er nou eigenlijk gebeurde. Hij zat alleen maar op zijn telefoon, zijn hele nek stond zo op, naar voren. En helemaal, hij was met zijn oma en die oma die moest hem gewoon bij zijn hand vastpakken van... Kijk jongen, hier is de trein. Ja, dat was echt ongelooflijk. Die jongen die heeft... Ik denk dat ik als ik aan hem vraag... Ben jij in een trein geweest vandaag? Dat hij zegt... Nee, hoezo? Ja, dat is echt... Echt insane. Dus les, niet te veel op je telefoon.
2: Jongens, nee. Het is begonnen. Blik op het weekend.
1: De radio is veel beter. Vind ik wel.

Nee, ik ben niet gek te maken, want het is de hoogste tijd voor het spelletje Oud en Nieuw. Bij de keuze het tussen twee platen. Hoe het werkt, een oude plaat voor het jaar 2000 gemaakt of een nieuwe plaat gemaakt na het jaar 2000. En ik dacht, de zomer komt eraan. Ik zal zo meteen even een langer termijn weervoorspelling geven. Want de zomer die komt eraan, dus ik dacht alvast even inkomen met twee. Ja, toch wel zomers

0: dan denk je toch. Ik heb zin in de zomer. Dat gevoel heb ik hierbij, of niet? Ja, ik denk niet dat je kan zeggen dat ik geen gelijk heb. Toch? Ook komend weekend gaat ook weer warm worden. Begin volgende week ook weer lekker warm worden. Maar voor komend weekend ben ik eigenlijk wel benieuwd wat er nou op de agenda staat.
1: Roulette FM, regio nieuws.
0: Oh, dit is flauw. Dit is flauw, had ik heel mooi bedacht. Ik had een heel... Oh, dit is jammer.
1: Roulette FM, agenda.
0: Ah, dat is toch jammer.
2: Fort Ruigehoek is een groen historisch forteiland dat alleen tijdens festival Tweetakt opengesteld is voor publiek. Beeldende kunst en theatervoorstellingen voor jong en oud. Er zijn workshops en allerlei spelletjes. In en om het fort hangt een echte gezellige festivalsfeer. En uiteraard kan er ook een hapje gegeten worden. Fort Ruigehoek ligt midden in het natuurgebied de Ruigehoekse Polder aan de Ruigehoekse Dijk 125 in de Groene Kan. Je bent zaterdag en zondag tussen 10 en 6 uur welkom. Gidsen van het Utrechtse landschap nemen je mee in de geschiedenis van Heidenstein over de afgelopen 120 jaar. Hoe de bewoners leefden en met welke technieken zij zelfvoorzienend waren. Als je goed kijkt, vind je ook de overblijfselen van de historische landgoederen zoals het statige theehuis, een oude vijver met aardwal en tunneltjes. Dit alles geeft het gebied een bijzondere eigen sfeer. De wandeling start zondag om 1:30 bij het bezoekerscentrum De Schaapskooi. De ingang via de Kerkenboslaan met de kruising Hoogkanje in Zeist. Volg de bordjes Schaapskooi. De deelnamekosten bedragen €5. Reserveren kan via utrechtslandschap.nl. Het Beatrice Quartet brengt een Latin Jazz project met de Cubaanse pianiste en componiste Laura Beatrice. Afro-Cubaanse wortels doordrenkt met hedendaagse jazz-invloeden combineert het project ritme, improvisatie en emotionele verhalen tot een levendig en evoluerend geluid. Het jazzconcert begint zondag om 16:00 in Huize Gaudeamus aan de Gerard Douwlaan 21 in Bilthoven. De entreeprijs is €20.
1: Altijd in de buurt. Roulette FM.
0: Ja, dat is toch jammer dat het dan net mislukt. Had ik zo'n mooi dingetje bedacht. Iets zo moois. En dan gaat het zo fout. Dat is toch jammer. Nou, beetje jammer dat het systeem dan overslaat. Nou goed. Wat wij in ieder geval niet overslaan, is de uitslag zometeen van het spelletje oud en nieuw. Ik ben aan jou verschuldigd. De tussenstand. En dan ben ik toch altijd wel benieuwd. Wat is het dan nou? En dan hoor ik je vragen. Oh, vind ik wel een hele goede vraag, Ruben. Vertel het mij.
3: Dat is een hele goede vraag. Dat is een hele goede vraag.
0: Dank je.
3: Dat is een hele, hele goede vraag.
0: Nou, en toevallig heb ik het antwoord voor je. Want dat is namelijk de oude, zonnige plaat. We are going to Ibiza. Zou ik ook wel willen, naar Ibiza. Vind ik wel heel lekker, maar goed. Eerst even het eigen kikkerlandje. En wat gebeurt er dan in deze regio? Daar ben ik ook wel benieuwd naar, toch?
1: Roulette FM, regio nieuws.
4: Groen licht voor nieuwe huizen in Driebergen. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders besloten. Op het hofje Lange Dreef wordt op de voormalige kerklocatie 32 huizen gebouwd. Bij de nieuwbouw zullen met name sociale huurappartementen worden neergezet. Naast de nieuwbouw komt er ook een artsenpraktijk. Driebergen wil met deze nieuwbouw met name...

0: woningen creëren voor starters en senioren om zo de doorstroming op de huizenmarkt te bevorderen. Snelweg A12 dit hele weekend dicht, dat meldt Rijkswaterstaat. Tot maandagochtend 5 uur is de A12 tussen Lunetten en Veenendaal afgesloten voor groot onderhoud. Volgens de wegbeheerder is dit nodig omdat veel bruggen en viaducten vervangen of intensief onderhouden moeten worden. Daarnaast wordt het asfalt vernieuwd. Komende zomer zal de A12 vaker in het weekend worden afgesloten. Het doel is om eind september alle werkzaamheden gereed te hebben. En korfbalvereniging Nova uit Bilthoven is tweede geworden bij de landelijke verkiezingen van sportaccommodatie van het jaar. Dat is deze week bekendgemaakt. De 5 kanshebbers moesten laten zien hoe verduurzaming in de clubaccommodatie is doorgevoerd. Ook werd er gekeken hoe milieuvriendelijk de club verder is. Winnaar was rugbyclub Haarlem. De Bilthovense korfbalvereniging Nova kreeg met deze plek een bedrag van €3700 overhandigd. Dat bedoeld is om de club nog groener te maken.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Eén file nog in het midden van het land en die staat op de A50 van Arnhem naar Os. Voor knooppunt Ewijk 4 kilometer file rijden met 10 minuten vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd. Twee rijstokers zijn dicht voor bergingswerkzaamheden. En zoals gezegd de vertraging tot 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Kijk op omroepzout.nl. Ruben Kaai.
3: Ja, er gebeurt iets bijzonders in de app. Want het gaat met de auto nieuw even... Oh, het is helemaal mis. Oh.

0: Pommelien Thijs en Atlas.
1: Psst, het is vrijdag. New Music Friday.
0: Ja, en dat betekent dat de afgelopen nacht, 12 uur, een hoop gloedje nieuwe nummers zijn uitgebracht. En aan mij dan de taak om jou even dan, ja, deze moet je wel echt gehoord hebben. En daar is dit fantastische moment voor. En een van de nummers die vannacht is uitgebracht, is deze van Bebe Rexha. En hij heet One Day.

0: De nieuwste van Bebe Rexha en One Day.
1: New Music Friday.
0: Ja, naast dat nummer zijn er ongelooflijk veel andere nummers uitgebracht. Ik scrolde even een beetje door het lijstje heen. En toen dacht ik, ja, wat is nog meer leuk om te laten horen? Wat is nog meer leuk? En toen dacht ik eigenlijk van ja, zomer in Nederland. Het komt wel bij passende titel van de Turf.

0: Oh, dit is dan flauw. Dit is dan flauw. Waarom loopt hij nou vast?
1: Wat stom.
0: Nou, kort,
1: maar krachtig.
0: Nou, dat doet het ook al niet. Nou, wat stom, zeg.
1: Ja.
0: Nou, dan dit maar.
2: Oud en nieuw.
1: Oké.

Ja. Dit is de winnaar. De nieuwe plaat, Summer Jam. 2003 officieel heet je. Nu Underdog Project. Goed voor de zomer. Of was een beetje in te komen voor volgende week. 30 graden. Och, heerlijk.

Warm en Passenger Earcatcher van deze week. Morgenochtend rond 11:15 een nieuwe Earcatcher. Ja, en de korfbalvereniging Nova uit Bilthoven is tweede geworden bij de landelijke verkiezing van sportaccommodatie van het jaar. Dat is afgelopen woensdagavond bekendgemaakt bij een speciale avond van de NOC-NSF op het sportpark het Toeschoor in Goor. Toe verrast. De vijf kanshebbers mochten voor de jury een laatste pitch houden. En daarin deed voorzitter Steven Bakker zijn best om de verbouwing en verduurzaming van Casa Nova, een leuke naam, voor het voetlicht te brengen. Ja, het bleek alleen niet genoeg. Rugbyclub Haarlem ging er met de titel vandoor. De Haarlemmers verdienen de prijs vanwege de innovatie en doordachte manier waarop de club duurzaamheid in de vereniging heeft verankerd. Nova werd wel tweede, omdat ze, zo hoorde de jury, de vereniging haar duurzame ambities daadwerkelijk omzet in acties. En daarmee een inspirerend voorbeeld vormt voor anderen. Voor Steven Bakker is de tweede prijs een bekroning voor het harde werken van alle vrijwilligers. Daarom zegt hij, zonder deze betrokken leden was het nooit mogelijk geweest om onze duurzaamheidsdoelen te behalen. De korfbalvereniging Nova kreeg voor de behaalde tweede plaats een cheque overhandigd van €3750. Dus alsnog niet niks. Ik ben samen met collega Bert Feijtens met zijn programma Sportpodium bij opnames geweest. Opnames kan je vinden als het goed is op omroepzout.nl. Mocht je dat leuk checken, ik stond naast een bijenkas van een meertje. Hartstikke leuk. Als ik je een tip mag geven, check dat sowieso. Omroepzout dus.nl.

Ja, dat maakt het alweer. Tien voor acht. Het is een beetje, ja, het is een beetje vroeg om dit te doen. Maar zometeen in ieder geval wel wat er aankomt. Het NOS Nieuws. Ook het nieuwsoverzicht. Hier lokaal. En ook, ja, ik heb toch iets moois. Namelijk, ik had toevallig vandaag nog het nummer De Kneu gehoord. Ik weet niet of je dat nummer kent. Zoek maar op Spotify. Hartstikke leuk. Maar daar hebben ze het onder andere over trekvogels. En toen dacht ik, trekvogels. Ja, dat is leuk. Die trekvogels gaan op een gegeven moment... Als die koud wordt, gaan ze weer naar een ander warm land. Maar ze zijn altijd op tijd. En toen vroeg ik me eigenlijk af, hoe kan dat? En dat heb ik uiteindelijk onderzocht. Dus ik heb het eigenlijk al volledig verklapt. Als ik er zo heel erg goed over nadenk. Maar weet je, dat is de spanning, hè? De spanning. Maar wat is het antwoord nou? Niet opzoeken, maar wat? Dat is dan de goede vraag, toch? Hoeveel procent van de mensen? Ja, dat is zometeen ook tijd voor hoeveel procenten van de mensen. Ik hoor graag welk percentage jij denkt bij. Hoeveel procent van de mensen zegt ik ga echt op tijd vertrekken en moet het op het laatste moment alsnog haast? Dus hoeveel procent van de mensen die zegt ik ga echt op tijd vertrekken en moet het op het laatste moment toch haasten? 06 16.

0: catch my breath. Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl. Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
9: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice kun je hem altijd in de buurt inleveren, dankzij de ruim 50 inleverlocaties. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
10: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bemiddelaar Pakistan meldt dat Iran en de Verenigde Staten het eens zijn geworden over de tekst van een vredesakkoord. Vrede is nog nooit zo dichtbij geweest, zegt de Pakistanse premier Sharif. Volgens hem wordt er nu met beide partijen gewerkt aan volgende stappen. Over de inhoud is nog niets bekendgemaakt. Door problemen bij het spoor in Woerden zijn 3 reizigerstreinen stilgevallen. In totaal 1000 passagiers zijn geëvacueerd en naar station Woerden gebracht. Langs het spoor was brand in een verdeelstation. De brand is geblust, maar de problemen blijven voorlopig nog, zegt ProRail.
11: Er is veel schade ook aan het onderstation. Verwachten we dat het toch nog wel tot de hele avond, tot einde dienstregeling, er geen treinen meer rijden in de omgeving van Woerden. We zijn volop bezig met het herstel, maar dat gaat zeker nog wel enkele uren duren.
10: Er rijden geen treinen tussen Gouda en Utrecht en tussen Woerden en Bodegraven. Het kabinet heeft altijd oog gehad voor de maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen. Oud-premier Rutte zei dat in zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie. Volgens hem had het kabinet alleen maar slechte opties. Maar hadden de maatschappelijke effecten zijn volle aandacht.
12: Wat voor het kabinet echt vanaf dag 1 helder was. Dat als je met een gezondheidszorgcrisis te maken hebt, je eerst in plaats maatregelen moet nemen om die crisis in de gezondheid te beperken. Maar dat je natuurlijk een minuut later je realiseert welke enorme maatschappelijke gevolgen dat heeft.
10: Het kabinet kreeg vaak het verwijt dat het volksgezondheid belangrijker vond dan de grote impact van de maatregelen als sluiten van de scholen en de horeca. Voor de tweede keer in korte tijd is bij Ameland een groep wadlopers in problemen gekomen. Ze werden verrast door snel opkomend water. De 10 wadlopers zijn door de kustwacht en de KNRM opgepikt en naar Ameland gebracht. Het weer bewolkt en af en toe regen. Vannacht is het 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien. Vrij veel wind en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
13: Vanuit de beeld is dit
0: Roulette FM.
13: Met nu blik op het weekend. Ruben Kaai.
14: Roulette FM. Blik op het weekend.

0: Roelen FM, de vrijdagavond. 9 minuten over 8 uur, alle via Coldplay. Het is tijd voor het lokale nieuwsoverzicht. Ja.
1: Vrijdagavond, even na 8 uur. Dit is het nieuwsoverzicht. Ruben Kaai.
0: De eerste buitenpoort van het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug wordt woensdag officieel geopend. Reizigers die uitstappen op station Baarn worden ontvangen met natuurfoto's bij die stationstunnel en reensporen die de weg naar de natuur wijzen. Dan moet ik woensdag via Baarn. Nou goed, bij buitenpoorten zijn OV-knooppunten die direct grenzen aan natuur-, recreatie- of cultuurlandschappen. Door slimme inrichtingen en wegwijzering worden bezoekers vanaf station naar wandelroutes van de Utrechtse Heuvelrug geleid. Bezoekers aan natuurgebieden worden zo aangemoedigd het openbaar vervoer te kiezen en de auto te laten staan. Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug werkt in het project samen met de NS, de provincie en de gemeente Zeist, De Bilt, Baarn, Soest en Woudenberg. Een hooplijstje. Er worden de komende maanden meerdere buitenpoorten op de Utrechtse Heuvelrug en op de flanken ontwikkeld. De tijdelijke opvanglocatie in sportcomplex Marienhoeve mag weer open, maar er moet wel voldaan worden aan strikte voorwaarden. Een motie van die strekking is woensdagavond unaniem door de gemeenteraad van Wijk bij Duurstede aangenomen. Drukke woensdagavond. De motie geeft aan dat het sportcomplex tot uiterlijk 31 augustus soepeltjes voor een noodopvang gebruikt mag gaan worden. Er moet een plan opgesteld worden waarin staat hoe de veiligheid van omwonenden, sporters, asielzoekers en vrijwilligers wordt gewaarborgd. En de gebruikers van de sportfaciliteiten worden betrokken bij de uitvoering en krijgen een vast aanspreekpunt bij de gemeente en het COA. De gemeente wil op deze manier garant kunnen staan voor een mensenwaardige, veilige en goed georganiseerde opvang. Terwijl ook aan zorgen van inwoners van Wijk bij Duurstede wordt gedacht. Ja, mooi. Ja, vind ik wel. Kijk, wat ook mooi is. Wacht, dat heb ik net beloofd. Was het even hier? Ik had net bedacht. Het langetermijn weer, man. Ja, ik heb toch iets moois. Ik heb toch weer het moois. Want het wordt namelijk. Even kijken. Vanaf volgende week, en dan heb ik het over. Ja, volgende week woensdag. Dan wordt het 24 graden. Daar heb ik het dan wel even weer aan. En dan. Het wordt ook alleen maar beter. Het wordt ook alleen maar beter. Want donderdag 26, vrijdag 32. Zaterdag 33 en zondag ook weer 32 graden. Ja, in dat geval.
2: De korte broek die kan wel aan. De korte broek die kan wel aan. De korte broek
0: nou,
2: die kan wel aan.
0: Ja, op zich wel toch? Ik vind van wel. Maar goed, de korte broek moet nog wel nog heel even wachten. Want ja, vanavond is het gewoon nog bewolkt. Met kans op wat regen zelfs vannacht. 14 graden, daar zakt de temperatuur naar. Morgen is het ook redelijk bewolkt. Er staat ook redelijk wat wind. En uiteindelijk ligt de temperatuur rond de 20 graden. Dat is prima, maar het kan beter. Vind je niet? Ja, vind ik wel. Maar goed. Zometeen Rubens onderzoeksredactie en ook hoeveel procent van de mensen daar het antwoord zometeen op. En Shepard komt eraan. En Geronimo.

0: Shepherd en Geronimo. Ja, en soms vraag ik me dan af, trekvogels, hoe weten zij nou wanneer ze weg moeten? Ja, dat is echt een hele goede vraag en dat heb ik uitgezocht. En daarom is het tijd voor...
1: Rubens Onderzoeksredactie.
0: Grapje lucht. Ja, trekvogels zijn de vogels die uit hun broedgebied vertrekken. Om te overwinteren, om het even zo simpel te zeggen. Door naar een warmer gebied te gaan vluchten. Vluchten ze van de slechte omstandigheden in het oorspronkelijke broedgebied. En die bevinden zich ook in Nederland. En dat vooral in natuurgebieden. Dat is echt waar. Ik heb halve informatie opgeschreven, top. Dat was onhandig. De vogels bepalen hun vertrek onder andere op basis van hoe lang het licht is. Als het vroeg donker wordt, dan weten ze dat de winter eraan komt. En als het langer licht is, dan is het uiteindelijk toch weer zomer. Is dat het? Ik moet even kijken hoor, ik ben ondertussen even aan het opzoeken. Oh, dat was het al. Dat was het antwoord al. Oh. Ik dacht het is veel langer. Nou, het is eigenlijk gewoon, ze zien hoeveel het licht is of het donker wordt. En dan weten ze het. Soms is het heel makkelijk.
1: Rubens Onderzoeksredactie.
0: Ja, en ik had er nog een bijpasselijk nummer uitgevonden ook. Bedenk me nu pas.

ik ga op tijd vertrekken. En moet alsnog haasten op het laatste moment. Zo, soepel. Ik heb hier in ieder geval een percentage. 74% van de mensen, misschien wel 74% van de mensen, om heel precies te zijn. Misschien wel. Nou, laat ik het niet langer in spanning afwachten. Dat is, dat is natuurlijk een hele grote spanning die je nu voelt. Echt ongelooflijk bizar. Maar 74 zit toch wel echt redelijk in de buurt. Want het is namelijk 79% van de mensen. Ja, echt waar. En mensen denken vaak dat ze genoeg tijd hebben. Ze willen dan op tijd vertrekken. Maar ja, dan moet je nog even een paar dingetjes doen. Zoals, oh ja, ik heb even een berichtje. Dit moet ik nog even beantwoorden. Oh ja, oh shit, ik moet nog even mijn jas halen. Die ligt nog boven. Zoiets. En ik wil wel per 5 minuutjes pas vertrekken. Ik ga even lekker zitten. En daar gaat het dus fout. Die paar minuten, die stapelen zich op zo. En dan is het uiteindelijk, dat klonk als een kip. Toen ik als 10 minuten uiteindelijk. Maar ja, dat is echt verschrikkelijk. En voor het gepleet, dan gepleet. Voor je het weet, dan is het ineens 10 minuten later. Ja, dat is echt niet goed. Dat is echt niet goed. Nee. Veel mensen stressen dan ook, hè. Veel mensen die gaan ook stressen. Die stressen best wel veel. Ja, kijk, ik ben zo iemand die eigenlijk nooit stress heeft. Dus ik weet niet of ik daar heel blij mee moet zijn. Of niet. Dat weet ik dus niet. Maar in dit geval vind ik het wel altijd heel fijn. Ik wil wat zeggen, maar ik weet niet meer wat. Oh ja, ik heb wel heel vaak dat ik... daar hoor ik mijn ouders ook heel veel zeggen. Dus als we nu luisteren, dan weet je dat jullie gelijk hebben. Dat ik altijd nog een keertje extra naar boven loop, omdat ik weer wat boven vergeten ben. En ik doe weer dit en dan ga ik weer... Oh, dan pak ik boven mijn tas. Kom ik beneden en denk ik... Fuck! En dan moet ik weer naar boven. En dan heb ik weer wat vergeten. Dan ligt mijn laptop nog boven, bijvoorbeeld. En dan moet ik weer wat halen. Of dan heb ik gym. En dan denk ik van... Ja, maar wat verrekker, maar dan hebben de gymspullen liggen naar boven. En je denkt... Ach, jeetje, man. Nou, dat vind ik wel irritant. Ja, dus het klopt wel. En ja, ik heb het ook wel zeker. Maar dan met spulletjes...

0: Dancing on Dangerous.
1: Ja, het zegt. En het is zometeen.
0: Zometeen, ik had het plan. Het is bijna weekend. Ik had het plan. Vanaf 8 uur even goed het weekend inluiden. Dat is wel tijd voor. Maar ik dacht. 8:30. Dus, en het is nu.

0: Wat dan weer goed uit. Zo meteen het laatste half uurtje. Lekkere, grote, goede bangers, zoals we dat nu dan deze tijd dan noemen. Met zometeen onder andere moppentijd. En daarvoor ben ik op dit moment nog bijzonder hard bezig. En ik denk, ik doe wat nieuws. Dat bedenk ik nu net. Ik doe wat nieuws, want je kan een mopje zelf insturen. 06 1614 3680. Jouw beste mop alle tijden. Op Live Radio, dat kan na het regionieuws.
1: Roulette FM, regionieuws.
2: Asielzoekers zijn welkom in wijk Beduurstede. De tijdelijke opvanglocatie in sportcomplex Mariënhoeve gaat open, maar wel onder strikte voorwaarden. Zo heeft de gemeenteraad deze week besloten. In de voorwaarden staat dat de asielzoekers tot eind augustus mogen blijven en ook is er een plan opgesteld om de veiligheid voor iedereen te waarborgen. Komende weken zullen de asielzoekers hun intrek nemen in het wijkse sportcomplex. Extra huizen op het Cartesius-terrein in Utrecht, dat heeft de gemeenteraad deze week besloten. Het gaat om 750 extra woningen in de Cartesius-driehoek vlakbij station Zuilen. Deze huizen komen er naast de 2500 woningen die al gepland staan. Deze extra woningen zijn mogelijk doordat de grotere woningen slechter verkopen. Door er nu kleinere huizen van te maken, komen er ook goedkopere woningen beschikbaar. Naast de nieuwe huizen wordt de wijk voorzien van een school, een sporthal en een kinderdagverblijf. Naast de bus en de tram krijgt de trein nu ook een nummer. Dat heeft het Utrechtse NS bekendgemaakt. Door de treinen een nummer te geven, zou het overstappen makkelijker moeten worden. Komende weken gaat de NS testen met de treinen rondom Amersfoort en de Bilt. Volgens reizigersvereniging Rover helpen de nummers om meer duidelijkheid te krijgen welke treinen er nu wel of niet rijden.
1: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.
0: Maar waarom ook? Treinen met de nummers. Waarom? Waarom? En ook nog mijn traject. Waarom? Ik vind dat zo onhandig. Ik weet nou al dat ik het onhandig vind. Ja, waarom? Nee. Dat was mijn eerste reactie ook. Ik zag dit nieuws. Wanneer was dat? Vanmorgen. En ik dacht, nee! En toen dacht ik, ja, dat is echt mijn reactie. Toen dacht ik, nee, dat gaat er niet mee. Dat wil ik helemaal niet. Dat vind ik echt helemaal niet leuk. Echt niet. Nou. Ik moet er even bij komen, merk ik. Dan maar even kijken op de situatie op de weg. Er zijn een aantal files door het hele land. We hebben geteld 16. Allemaal korte files, hoor, daar niet van. In deze, ja, in deze regio niet veel. Wel een flitser op de A12 Utrecht-Den Haag. Bij knooppunt Oude Rijn richting de A2 naar Hertogenbosch, oftewel Den Bosch naar de Meren. Werkt in ieder geval 55.1. Zou ietsjes minder hard je gaspedaal aandrukken. Ja, en dan krijgt mij nog het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt met kans op wat regen, 14 graden verder. Morgen dan is het bewolkt, redelijk wat wind en de temperatuur ligt rond de 14 graden. En dan moet ik zeggen, ik heb toch wel bijzonder, maar dan ook bijzonder veel zin in die zomer. Dat moet ik wel even vertellen. Het wordt namelijk de komende weekend begint dat, wordt het 32 graden. Vanaf volgende week. Dus als in deze. Dat is wat snel warm hier in de studio. Wordt volgende week ook leuk, denk ik. Nou goed.
2: Ruben
0: pas volgende week pas. Eerst zometeen namelijk moppentijd. Wat heb ik daar zin in? Maar eerst. Lost Frequencies.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me?
1: Lost Frequencies.
0: Are you with me?
1: En are you with me? En het is ongelooflijk de hoogste tijd voor...
2: Het is weer dat moment van de week.

bekende Jantje moppen. Ja, de Jantje moppen. Hartstikke leuk natuurlijk. Hartstikke leuk. Ja, want ken je die mop van Jantje die op de wc zat? Wel smerig eigenlijk. Een smerige mop. Zo'n smerige mop. De vraag is, ken jij die? Oftewel, ken jij...

Leuk. Ik heb plezier. Ja, toch, ik heb plezier. Oké. Waarom kan een applaus... Oh nee. Waarom kan een dinosaurus... Een applaus niet dinosaurussen, ja. Waarom kan een dinosaurus niet applaudisseren? Dus waarom kan een appel... Nee, zeg ik het weer verkeerd. Waarom kan een dinosaurus niet applaudisseren? Dat is de vraag. Ja. Een dinosaurus die niet kan applaudisseren. Dat is een... Ja, maar niet uit, want hij is toch uitgestorven.

0: vind dat helemaal niet erg.
1: Nee, maar ik wel.
0: Oh. Ja? En nu? Mag ik dan mijn mop vertellen?
1: Nou, kijk, het is eigenlijk echt omdat je zo aandrinkt. Dat is echt waar.
0: Oh!

0: zelf meegenomen.
1: Je hebt jezelf meegenomen?
0: Ja, kijk, ik ben natuurlijk hartstikke bekend. Kan jij nog wat van leren? En ik heb mezelf meegenomen als knuffel. Staat de camera aan?
2: Nee, staat niet aan.
0: Oh.
2: Shit.
1: Ja, sorry.
0: Ja, vind ik toch jammer.
1: Nou, vertel maar je mop.
0: Oké, daar komt-ie. Wat hangt er achter een auto en is geel?
1: Wat? Nee, maar ik snap het niet. Nog één keer vertellen.
0: Nee.
1: Nou, wat flauw weer.
0: Oké, nog één keer dan.
1: Dank je.
0: Wat hangt er achter een auto en is geel?
2: Dus wat hangt er achter een auto en is geel?
0: Uitstekend.
1: Dank je. Dan is wel de bedoeling dat je het gaat vertellen, of niet?
0: Oh, ik dacht dat jij dat ging doen.
2: Nee, dat ging ik niet doen. Dat was jij.
0: Oh, was ik even vergeten?
1: Nee, dat dacht ik ook.
0: Oké, daar komt-ie. Een banaanhangwagen.
1: Nou, ik denk dat ik maar gewoon weer mag, of niet?
0: Ja. Doe maar dan.
1: Oké. Ik heb weer een Belg. Ik heb weer twee Belgen moppen.
0: Dat is vals spelen.
1: Helemaal niet. Ik heb de mop uitgezocht, niet jij.
0: Oké. Vertel maar dan.
1: Oké, stil. Oké. Wat is het toppunt van optimisme? Wat is het toppunt van optimisme? Dus wat is het toppunt van optimisme? Een Belg met de studiebeurs. Ja, optimistisch. Of nu in een korte broek lopen. Ook optimistisch. Of nou, denk dat wel kan eigenlijk. Dat zeg ik nou wel, hè. Maar het kan wel. Nou, los van dat. Wie gaat nou hier het antwoorden? Wat gebeurt er als een Belg een bus probeert op te blazen? Weet je wat er gebeurt? Boom! Boom! Ja, dat gebeurt er dan, dat is niet goed. Nee. Als je het heel erg bekijkt, alle inzitten in de bus morsdood. Maar gelukkig gebeurt het niet. Want het is een Belg, alleen de vraag is waarom? Nou, als die Belg die bus nou opblaast, dan brandt hij zijn lippen aan de

weer jammer. Nu moet ik het zelf vol lullen, maar dat kan niet. Shit. Even kijken, we moeten even mijn jingletje erbij pakken. Had ik nog niet gedaan. Het is ook mijn vrijdagavond, hè, jongens. Het is ook mijn vrijdagavond.

Pampet, rat, daar komt een letter uit. En dat is dan de beginletter van... Zo. De beginletter van de artiest die ik ga draaien. Dat ging heel soepel. Oh, soepel gesproken. Dat is eigenlijk goed werkt. En de beginletter die dan uitkomt is... de letter die dan uitkomt is... de beginletter van de artiest die ik dan ga draaien. En ik zoek ondertussen nog even... Normaal doet het meteen, maar... Het stom. Ja, daar gaan we. Duurt even. Maar dan heb je ook wat. En hij staat stil. Oh. De letter. De letter R. Van. Van onder andere gewoon Ruben. Hey, weet je? Ja, dat is wel zo. Ja. De letter R. Ik vind de letter R een mooie letter. Een roekeloze letter. Met de letter R natuurlijk. Snap je dat? Ik kan niks meer bedenken met de letter R eigenlijk. Rumoerig letter R. Nou, suggesties mag je sturen naar 06 16 14 36 80. En de... Wat het wordt, hoor je zo meteen na Justin de Wild. Met wel de zomer... Ja, ik wil het nog even... De zomerhit van dit jaar, moet ik wel zeggen, toch? Ja!

0: Cheerio!
1: Ping Pong Pet.
2: Muziekeditie.
0: We zijn terug bij het spelletje Ping Pong Pet muziekeditie. We hebben net aan het rad gedraaid en daar kwam de letter R uit. Het rira fantastische letter R. En toen dacht ik, ja, dat is mooi. Want de letter R, ik vind een mooie, een goede artiest. Die begint toevallig ook met de letter R. Het zit misschien in de naam, hè? Met de letter R, weet je, dat zit misschien wel in de naam. Zou je bijna zeggen, toch? Nee? Oké. Okay. Ik kon hem gewoon aan, denk ik. René Karst. En Oudje voor de sfeer. Toch? Dat vind ik toch heel lekker. Jeez.

0: podcast en Atje voor de sfeer. Ja, en Atje voor de sfeer. Kijk. Ik wil niks uitlokken, maar aanstaande zondag, dan is de eerste wedstrijd van Nederland tegen Japan. En misschien is het mooi om voorafgaand aan de wedstrijd voor hun even een mooie toast te doen van hey, het WK doet goed, jullie kunnen het, zoiets. Dat vind ik misschien wel een goed idee. En dan hopen we gewoon dat we zaterdag of zondag is dat we lekker gaan winnen. Zou wel mooi zijn, winnen het WK beginnen. Toch, ja, zou ik lekker vinden, goed. Bijna 9 uur, zometeen direct vanaf 9 uur Jesse Sprikkelman in die X-Vibe. Dat zometeen dus direct vanaf 9 uur. Mocht je zondag voetbal gaan kijken, wens ik je heel erg veel plezier. En voor nu een hele fijne vrijdagavond.
1: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
9: Altijd in de buurt. Roulette FM.
10: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een inzamelingsactie voor de getroffen gezinnen van het dodelijke ongeluk gisteren in Zeeland heeft binnen een dag meer dan €100.000 opgehaald. De actie is opgezet door een ouder van de basisschool waarop de slachtoffers zaten. 3 kinderen en een volwassene kwamen om. Ook liggen nog 3 kinderen zwaargewond in het ziekenhuis. Volgens Pakistan is vrede tussen de VS en Iran dichterbij dan ooit. De twee landen zijn het eens geworden over de tekst van een akkoord. Pakistan is bemiddelaar in de oorlog tussen Washington en Teheran. President Trump zegt dat een akkoord dit weekend nog getekend kan worden. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi krijgen 1,5 jaar de tijd om zich in te lezen in het Marengo-dossier, heeft het gerechtshof bepaald. De twee advocaten dreigden op te stappen als het OM hen te weinig voorbereidingstijd zou geven. Opmerkelijk omdat eenzelfde verzoek eerder werd afgewezen, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel.
11: Tegelijkertijd beseft ook iedereen dat als deze twee advocaten het niet doen, er niemand anders gevonden zal worden. Dat is het afgelopen jaar wel gebleken. Dan moet Taghi zonder advocaat worden berecht en dat wil niemand. Het was nu of nooit.
10: Het hoge beroep tegen Taghi gaat daardoor niet eerder verder dan maart 2028. SpaceX van Elon Musk is in New York naar de beurs gegaan. Het aandeel in het technologie- en ruimtevaartbedrijf noteerde bij opening $150, ruim 11% hoger dan de vooraf aangekondigde introductiekoers. Ongekende bedragen, zegt economieredacteur Bart Kamphuis.
12: Daarmee zou SpaceX bijna evenveel waard zijn als Amazon. En terwijl Amazon een omzet heeft die 37 keer zo groot is als die van SpaceX. Dus nou ja, dat tekent al wel dat SpaceX het echt van de verwachting moet hebben van wat het in de toekomst kan gaan verdienen.
10: Door de beursgang van SpaceX is Elon Musk de eerste ter wereld met een vermogen van ruim 1000 miljard dollar. Het weer bewolkt en af en toe regen. Vannacht is het 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien. Vrij veel wind. En een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
13: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
14: Vanuit de beeld is dit
15: Roulette FM.
14: Met nu The X-Vibe met Jesse Sprikkelman. Roulette
16: FM. Let op, deze aflevering kan expliciete content bevatten. Mocht u daar gevoelig voor zijn, ga dan iets super saais doen.

0: Do you have any clothes on?
1: Yes.
0: Really?
1: No. Oh.
2: Met of zonder kleren, man, vrouw, alles ertussenin. Iedereen is welkom in het theater van de dansmuziek. Welkom. De deuren zijn geopend en de toegang is voor Nop gratis. G-R-A-T-I-S, zei een wijze vrouw ooit. De X-Vibe is begonnen en we gaan helemaal los vanavond.
1: I would like to make a toast to love. L-O-V-E, love. L is for life. And what is life without

0: Lekker weekend vieren met The X-Vibe op je radio. Goed dat je erbij bent. Leuk dat je me aan hebt staan.
1: The X-Vibe.
0: We gaan een dame in het zonnetje zetten.
1: Dit is The X-Vibe.
2: Met Jesse Sprikkel.
0: In wat voor

0: ze. Nou, voor het geld hoeft ze het voorlopig niet meer te doen. Ze heeft ook heel veel huizen in L.A., New York, de Hamptons. En ze begon dus in die filmwereld, in de modewereld, eind jaren 90. Toen besloot ze over te stappen naar de muziek. Ze wist een beetje die pop, Latin en ook dance te combineren. Dat was toen uniek, dat deden toen nog weinig mensen. En ze scoorde in 2011 een mega hit, haar grootste hit ooit. Samen met Pitbull was dat een On The Floor. En J-Lo heeft, net als veel vrouwen uit die periode, haar inspiratie vandaan gehaald bij Whitney Houston.
1: She's probably one of my favorite singers of all time, because you like different singers for different reasons, not just because they have this kind of range. And it was her tone, I think, that was the most beautiful thing, because there's a lot of singers with range, there's a lot of singers who can do all the runs and the tricks, and she had everything.
0: Vertelt J-Lo over niemand minder dan Whitney Houston. Ja, dat is ook wel goed te horen dat ze daar de inspiratie vandaan haalt. En dat is mooi, dat is goed. Alright, de queen of the dancefloor van dit weekend is dus Jennifer Lopez, J-Lo. Ze heeft veel nummers uitgebracht. Zometeen Camila Passo samen met Raul Leandro. Fisher en J-Lo, Waiting for Tonight, komt er ook nog aan na haar samenwerking met Get.

0: X-Wave Type Machine is uitgekomen in de prachtige 90s, in de jaren 90. Toen mocht er nog heel veel. Ik heb het allemaal even uitgezocht wat toen anders was. Nou, een hoop. We droegen andere kleding. Lekker Nederlands, meneer Zwikkerman. We droegen andere kleding. We mochten nog roken in de clubs, in de kroegs, in de discotheken. Er stonden gewoon asbakjes op tafel en mensen die staken lekker een sigaretje op. Nou ben ik geen roker, maar wel een blower. Ik weet niet of dat dan toe mocht. Ik moet ook toegeven dat ik de jaren 90 nooit echt heb meegemaakt. Ik ben namelijk een eind jaren 90 kid. Dus ja, dat is niet onhandig. Maar muzikaal gezien heb ik het allemaal wel ingehaald. Maar geen zorgen. Motherfucking X-Vibe Radio Show, baby!
1: Who are you? It's the Jesse Sprinkleman. Oh my god.
0: En in de jaren 90 was heroïne nog gewoon legit. Hè? Dat is ook een groot voordeel. Nee, geintje. Wat ik wel een voordeel vind aan de jaren 90 is dat je toen nog niet smartphones had. En geen social media. En dat is ook fijn, want dan kon je elkaar niet vastleggen op slechte momenten. Dat is ook wel een voordeel.
2: The entire city got on the phone and asked for this next tune.
0: Terug naar de 90s. Het decennium dus zonder de telefoons. Als je dan met iemand stond te zoenen, misschien stiekem in de hoek van de club, dan werd dat niet op Snapchat gedeeld. En als je totaal lam of doorgesnoven op de dansvloer aan het zwalken was, zag je de volgende dag ook niet terug op Instagram. En dat vind ik wel een voordeel. En daarnaast, niemand had dat ding in de hand en was ondertussen het weerbericht aan het checken of de mailbox of de treintijden. Iedereen was met elkaar bezig in de jaren 90. Ik ben een beetje melancholisch op dat vlak en dat komt denk ik omdat ik nooit bewust heb mogen feesten in de jaren 90. Dus als er ooit een tijdmachine bestaat, dan ga ik terug en dan ga ik dansen in een gure club ergens in Berlijn.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
8: Altijd in de buurt. Roulette FM.
9: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een inzamelingsactie voor de getroffen gezinnen van het dodelijke ongeluk gisteren in Zeeland heeft binnen een dag meer dan €100.000 opgehaald. De actie is opgezet door een ouder van de basisschool waarop de slachtoffers zaten. Drie kinderen en een volwassene kwamen om. Ook liggen nog drie kinderen zwaargewond in het ziekenhuis. Volgens Pakistan is vrede tussen de VS en Iran dichterbij dan ooit. De twee landen zijn het eens geworden over de tekst van een akkoord. Pakistan is bemiddelaar in de oorlog tussen Washington en Teheran. President Trump zegt dat een akkoord dit weekend nog getekend kan worden. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi krijgen anderhalf jaar de tijd om zich in te lezen in het Marengo-dossier, heeft het gerechtshof bepaald. De twee advocaten dreigden op te stappen als het OM hen te weinig voorbereidingstijd zou geven. Opmerkelijk omdat eenzelfde verzoek eerder werd afgewezen, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel.
10: Tegelijkertijd beseft ook iedereen dat als deze twee advocaten het niet doen, er niemand anders gevonden zal worden. Dat is het afgelopen jaar wel gebleken. Dan moet Taghi zonder advocaat worden berecht en dat wil niemand. Het was nu of nooit.
9: Het hoge beroep tegen Taghi gaat daardoor niet eerder verder dan maart 2028. SpaceX van Elon Musk is in New York naar de beurs gegaan. Het aandeel in het technologie- en ruimtevaartbedrijf noteerde bij opening $150, ruim 11% hoger dan de vooraf aangekondigde introductiekoers. Ongekende bedragen, zegt economieredacteur Bart Kamphuis.
11: Daarmee zou SpaceX bijna evenveel waard zijn als Amazon. En terwijl Amazon een omzet heeft die 37 keer zo groot is als die van SpaceX. Dus nou ja, dat tekent al wel dat SpaceX het echt van de verwachting moet hebben van wat het in de toekomst kan gaan verdienen.
9: Door de beursgang van SpaceX is Elon Musk de eerste ter wereld met een vermogen van ruim $1.000 miljard. Het weer bewolkt en af en toe regen. Vannacht is het 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien. Vrij veel wind. En een graad of 17. Dit was het NOS-journaal.
12: Vanuit de Bild is dit
13: Roulette FM.
12: Straks Nachtmix. Nu tot 12 uur. Between Day and Night.

0: luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Altijd in de buurt. Roulette FM.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bemiddelaar Pakistan meldt dat Iran en de Verenigde Staten het eens zijn geworden over de tekst van een vredesakkoord. Vrede is nog nooit zo dichtbij geweest, zegt de Pakistanse premier Sharif. Volgens hem wordt er nu met beide partijen gewerkt aan volgende stappen. Iran zegt dat er nog wordt gesproken over de voorwaarden, maar dat ze in de afrondende fase zitten. Een anonieme Amerikaanse overheidsfunctionaris zegt tegen Reuters dat in de deals de straat van Hormuz wordt heropend en dat het nucleaire materiaal van Iran wordt vernietigd. Iran zou in ruil daarvoor economisch worden beloond. In Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is de E. coli-bacterie in het drinkwater ontdekt. Inwoners moeten het kraanwater voor gebruik eerst 3 minuten koken, adviseert de veiligheidsregio. De E. coli-bacterie kan buikkrampen en diarree veroorzaken. De onderhandelingen tussen de EU en Oekraïne en Moldavië over toetreding gaan maandag weer beginnen. De EU-ambassadeurs hebben daar formeel toestemming voor gegeven. De Hongaarse premier Orbán hield de onderhandelingen jarenlang tegen met een veto, maar Orbán verloor onlangs de verkiezingen. Een inzamelingsactie voor slachtoffers en nabestaanden van het dodelijke verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen heeft al ruim €100.000 opgebracht. Er vielen gisteren 4 doden. 3 kinderen liggen zwaar gewond in het ziekenhuis. De bestuurder van de auto zit voorlopig vast. Het aandeel SpaceX is de eerste handelsdag op de beurs flink hoger geëindigd. Het sloot ruim 19% hoger, op ruim $161. De beursgang van het technologie- en ruimtevaartbedrijf van Elon Musk was de grootste ooit. De marktwaarde van SpaceX is nu ruim $2.000 miljard. Het weer bewolkt en wat regen. Vannacht is het 13 graden. Morgen bewolkt en enkele buien. Ook wat zon, vrij veel wind en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
4: Vanuit de beeld is dit
6: Roulette FM.
7: Straks Nachtmix. Nu tot 12 uur Between Day and Night.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout. Weten wat er in jouw buurt speelt? Kijk op omroepzout.nl. Ook op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn.
1: Altijd in de buurt. Roulette FM.
2: Jurgen Boekraad met het NOS Journaal. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer naar mensen onder het puin van het gebouw waar afgelopen nacht een explosie was. De hulpdiensten zeiden vanmiddag dat er aanwijzingen waren dat er mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat komende ochtend verder. De bewoners van de naastgelegen flat kunnen vannacht nog niet naar huis. Voor hen is opvang geregeld in een hotel. In Frankrijk is de 11-jarige Liana begraven. Het meisje werd 2 weken geleden vermoord teruggevonden in een graansilo. De moord veroorzaakte een golf van afschuw in Frankrijk. Vooral nadat bekend was geworden dat tegen de verdachte al eerder aangifte was gedaan vanwege herhaaldelijk seksueel misbruik van een meisje van 10. Maandenlang deed justitie niets. Er werd zelfs geen contact opgenomen met de verdachte. Veel Fransen vinden het onbegrijpelijk dat dit heeft kunnen gebeuren. Het aandeel SpaceX is de eerste handelsdag op de beurs flink hoger geëindigd. Het sloot ruim 19% hoger op ruim $161. De beursgang van het technologie- en ruimtevaartbedrijf van Elon Musk was de grootste ooit. De marktwaarde van SpaceX is nu ruim $2000 miljard. En Musk is de eerste mens met een vermogen van ruim $1000 miljard. Op het WK voetbal is de wedstrijd Canada tegen Bosnië en Herzegovina geëindigd in 1-1. Lang stonden de Bosniërs op voorsprong dankzij een goal van Jovo Lukic. Pas in de slotfase maakt het gastland gelijk. Oud-Feyenoorder Kyle Larin maakte de 1-1. Het weer. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar 12 tot 15 graden. Morgen opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: Vanuit de Bilt is dit
1: Roulette FM.
3: Straks, goedemorgen zaterdag. Nu tot 7 uur, Nachtmix.

Alleen hier hoor je alles. Alles, alles, alles, alles. Alleen hier hoor je alles. Uit je eigen regio. Roulette FM.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Schoenenontwerper Jan Jansen is overleden, meldt een vriend van de familie aan persbureau ANP. Op zijn 19e ontwierp Jansen zijn eerste schoen die hij Mie noemde. Hij verhuisde van Nijmegen naar Amsterdam, waar hij in de jaren 60 eerst een atelier begon en later ook een eigen zaak opende. Jansen ontwierp in een carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende schoenen zijn de Woody, een klompsandaal, en de Rattan, een bamboeschoen. Jan Jansen overleed thuis aan de gevolgen van kanker. Hij was 85. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer naar mensen onder het puin van het gebouw waar afgelopen nacht een explosie was. De hulpdiensten zeiden vanmiddag dat er aanwijzingen waren dat er mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat komende ochtend verder. De bewoners van de naastgelegen flat kunnen vannacht nog niet thuis slapen. Voor hen is opvang geregeld in een hotel. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht krijgen het advies om hun drinkwater eerst 3 minuten te koken voordat ze het gebruiken. Bij een controle van kraanwater is de E. coli-bacterie gevonden, zegt de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Die bacterie kan leiden tot buikkrampen en diarree. Het kookadvies geldt voor in ieder geval de komende 3 dagen. In de 3 gemeenten wonen zo'n 200.000 mensen. Bij een supermarkt in Dordrecht waren flessen water net voor sluitingstijd al uitverkocht, meldt regio Omroep Rijnmond. Het weer. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar 12 tot 15 graden. Morgen opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit Roulette FM. Met nu... Nachtmix. What?

0: Roulette FM.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De definitieve overname van Warner Brothers door Paramount is weer een stapje dichterbij gekomen. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de deal. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount kondigde eind februari aan dat het Warner Brothers voor $110 miljard koopt. De megadeal wordt nog door meer toezichthouders onderzocht, zowel in de Verenigde Staten als in Europa. Schoenontwerper Jan Jans is overleden, meldt een vriend van de familie aan persbureau ANP. Op zijn 19e ontwierp hij zijn eerste schoen, die hij Mie noemde. Hij verhuisde van Nijmegen naar Amsterdam, waar hij in de jaren 60 eerst een atelier begon en later ook een eigen zaak opende. Jans ontwierp in een carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende schoenen zijn de Woody, een klompsandaal, en de Rattan, een bamboeschoen. Jan Jansen overleed thuis aan de gevolgen van kanker. Hij was 85. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer naar mensen onder het puin van het gebouw waar afgelopen nacht een explosie was. De hulpdiensten zeiden vanmiddag dat er aanwijzingen waren dat er mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat komende ochtend verder. De bewoners van de naastgelegen flat kunnen vannacht nog niet thuis slapen. Voor hen is opvang geregeld in een hotel. Het weer. Vannacht koelt het af naar 12 tot 15 graden. Morgen opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de Bilt is dit Roulette FM. Met nu.
2: Nachtmix.